bij Omroep Land van Kuik. Hoor je deze classics en hits. En ook deze.

0: Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht.
1: In Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggekeerd naar Marokko nadat zij zaterdag stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De groep verbleef op het strand van Trampolin en behoort tot de tienduizenden migranten die eind juli vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden binnen te komen. Bij het incident vielen geen gewonden en er ontstond geen materiële schade. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden gemeld. De FAA en de NTSB onderzoeken de oorzaak van het incident. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux haalde in 2022 slechts 2,28% van de stemmen. Hij voegt zich bij meerdere linkse kandidaten, waardoor de strijd op links verder versnipperd raakt. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. Ten slotte nog het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

bij Omroep Land van Kuik. Hoor je deze classics en hits. En ook deze.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Geert van Els uit Boksmeer heeft op zondag 6 september... de koninklijke onderscheiding lid in de Orde van Oranje Nassau ontvangen. Burgemeester Marieke Moorman reikte de onderscheiding uit tijdens de clubdag van de Zeur de Boelvereniging De Bokkenschieters, ter erkenning van zijn jarenlange inzet voor verenigingen en hulpbehoevenden in de regio. Passion for People werkt aan toekomstbestendige moeder- en kindzorg in Malawi. Hans Baltussen uit Boksmeer zet zich in voor de Trinity Hospital, dat kampt met verouderde gebouwen en hoge sterftecijfers. De stichting start in 2027 met de bouw van een nieuw moeder- en kindcentrum. Doneren kan via passionforpeople.eu. Jeffrey Herlings uit Oplo is opnieuw wereldkampioen MXGP. De 31-jarige motocrosser veroverde zijn derde titel tijdens de eerste manche in de Turkse Afyon. Eerder werd Hel wereldkampioen in 2018 en 2021. Herlings finishte met ruime voorsprong, terwijl zijn belangrijkste concurrent Romain Febvre derde werd. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

van een denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht en ook zijn flat.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Dit is het nieuws.
1: Goedenacht.
2: In Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggekeerd naar Marokko nadat zij zaterdag stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De groep verbleef op het strand van Trampolin en behoort tot de tienduizenden migranten die eind juli vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden binnen te komen. Bij het incident vielen geen gewonden en er ontstond geen materiële schade. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden gemeld. De FAA en de NTSB onderzoeken de oorzaak van het incident. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux haalde in 2022 slechts 2,28% van de stemmen. Hij voegt zich bij meerdere linkse kandidaten, waardoor de strijd op links verder versnipperd raakt. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. Ten slotte nog het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: een verrassende en ijzersterke samenwerking. De wereldberoemde producer Marshmallow slaat de handen ineen met de Canadese country- en folkzanger Cameron Whitcomb in de single Hello. Het nummer combineert rauwe, emotionele zang over de leegte na een verbroken relatie met een meeslepende beat.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind.

0: www.nrc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Een vrachtvliegtuig van Amazon is neergestort op een weg vlakbij de luchthaven van Miami. Op beelden van de crash zijn grote hoeveelheden zwarte rook te zien. Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten schoot het toestel door aan het einde van de landingsbaan. De Boeing kruiste daarna een drukke weg bij het vliegveld en kwam pas in een weiland tot stilstand. De rechtspopulistische partij Alternatieven voor Duitsland heeft de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen met een historisch hoge uitslag. Met ruim 44% van de stemmen behaalt de partij haar beste resultaat ooit in Duitsland. De christendemocratische CDU leidt een zware nederlaag en halveert ruimschoots ten opzichte van de vorige verkiezingen. De nieuwe deelstaatregering zal nog een ingewikkelde puzzel worden, omdat andere partijen een samenwerking met de AfD vooraf hebben uitgesloten. De gesprekken tussen de Oekraïnse president Zelensky en Amerikaanse afgevaardigden over het beëindigen van de oorlog zijn afgelopen. De partijen spreken over inhoudelijke en bemoedigende gesprekken, maar toch lijkt een grote doorbraak te zijn uitgebleven. De ontmoetingen krijgen volgens afgevaardigde Witkoff wel een vervolg. En de Nederlandse reddingshonden hebben geen stoffelijk overschot gevonden in het onderzoek naar de vermiste Rodney Leisner in Suriname. Dat meldt de Surinaamse nieuwswebsite Star News. De 52-jarige Nederlandse filmproducent en DJ wordt sinds zaterdagavond 15 augustus vermist. In het onderzoek zijn al meerdere verdachten door de politie aangehouden. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Een vrachtvliegtuig van Amazon is neergestort op een weg vlakbij de luchthaven van Miami. Op beelden van de crash zijn grote hoeveelheden zwarte rook te zien. Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten schoot het toestel door aan het einde van de landingsbaan. De Boeing kruiste daarna een drukke weg bij het vliegveld en kwam pas in een weiland tot stilstand. De rechtspopulistische partij Alternatieven voor Duitsland heeft de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen met een historisch hoge uitslag. Met ruim 44% van de stemmen behaalt de partij haar beste resultaat ooit in Duitsland. De christendemocratische CDU leidt een zware nederlaag en halveert ruimschoots ten opzichte van de vorige verkiezingen. Een nieuwe deelstaatregering zal nog een ingewikkelde puzzel worden, omdat andere partijen in samenwerking met de AfD vooraf hebben uitgesloten. De gesprekken tussen de Oekraïnse president Zelensky en Amerikaanse afgevaardigden over het beëindigen van de oorlog zijn afgelopen. De partijen spreken over inhoudelijke en bemoedigende gesprekken, maar toch lijkt een grote doorbraak te zijn uitgebleven. De ontmoetingen krijgen volgens afgevaardigde Witkoff wel een vervolg. En de Nederlandse reddingshonden hebben geen stoffelijk overschot gevonden in het onderzoek naar de vermiste Rodney Leisner in Suriname. Dat meldt de Surinaamse nieuwswebsite Star News. De 52-jarige Nederlandse filmproducent en DJ wordt sinds zaterdagavond 15 augustus vermist. In het onderzoek zijn al meerdere verdachten door de politie aangehouden. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Zondag 20 september is het weer tijd voor de truckrun Boksmeer. Vanaf 10 uur is het publiek welkom op industrietrein Saxe-Gotha, Handelsstraat 3 in Boksmeer. Ruim 200 vrachtwagens bezorgen mensen met een beperking een onvergetelijke dag. Om 1 uur vertrekt het indrukwekkende konvooi door onder andere Sint-Antonis, Wanrooi, Meel, Beers, Kuik en Oevelt. Langs de route kunnen toeschouwers de deelnemers aanmoedigen. Op zondag 20 september kun je om 10 uur mee met de wandeling Groene Oase in Boksmeer. Het vertrek is bij de ingang van de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Een gids van IVN de Maasvallei laat zien hoe de natuur de afgelopen jaren steeds meer ruimte heeft gekregen in het centrum. Ontdekt verschillende bomen en planten en kijkt voortaan misschien heel anders naar groen tijdens een wandeling door de stad. De wandeling is gratis.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen.
1: Geert van Els uit Boksmeer heeft op zondag 6 september... de koninklijke onderscheiding lid in de Orde van Oranje Nassau ontvangen. Burgemeester Marieke Moorman reikte de onderscheiding uit tijdens de clubdag van de Zeur de Boel-vereniging De Bokkenschieters, ter erkenning van zijn jarenlange inzet voor verenigingen en hulpbehoevenden in de regio. Passion for People werkt aan toekomstbestendige moeder- en kindzorg in Malawi. Hans Baltus uit Boksmeer zet zich in voor de Trinity Hospital, dat kampt met verouderde gebouwen en hoge sterftecijfers. De stichting start in 2027 met de bouw van een nieuw moeder- en kindcentrum. Doneren kan via passionforpeople.eu. Jeffrey Herlings uit Oplo is opnieuw wereldkampioen MXGP. De 31-jarige motocrosser veroverde zijn derde titel tijdens de eerste manche in de Turkse Afyon. Eerder werd hij wereldkampioen in 2018 en 2021. Herlings finishte met ruime voorsprong, terwijl zijn belangrijkste concurrent Romain Febvre derde werd. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt iets langzamer op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Empel en Zaltbommel. 3 kilometer en 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
6: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
5: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
6: Rijd je weer met ons mee?

0: een van de grootste koninginnen van de moderne country is terug met een heerlijk sfeervol verhaal. Miranda Lambert neemt ons mee naar het iconische Sunset Marquis Hotel in Hollywood. Een track over de balans tussen drukke sterrenleven, de rust zoeken op een historisch plekje en het verlangen naar echtheid in een wereld vol klatergoud.
1: Dit is nieuw.

Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeilevenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit. Zondag 13 september. Een dagje uit voor het hele gezin.

0: met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis. Klusbedrijf
1: JSW.nl. Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
2: De deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt zijn uitgelopen op een spannende politieke strijd. In de voorlopige uitslag komt de partij uit op net geen 44% van de stemmen. Dat levert 39 van de 83 zetels op en dat is net niet genoeg om alleen te regeren. De populistische partij BSW heeft de kiesdrempel wel gehaald met 5 zetels. BSW liet eerder weten de AfD eventueel aan een meerderheid te willen helpen, maar houdt die optie nu nog even open. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is dit weekend bijna volledig stilgevallen door nieuwe aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. Zaterdag voeren er slechts 2 schepen door de zeestraat en zondag waren dat er 6. Het tiendaagse gemiddelde staat nu op 10 schepen en dat is het laagste aantal sinds mei. De Amerikaanse strijdkrachten vielen 3 Iraanse olietankers aan, waarna Iran claimde een onbemand Amerikaans voertuig te hebben geraakt. Een vrachtvliegtuig van Amazon is neergestort op een weg vlakbij de luchthaven van Miami. Op beelden van de crash zijn grote hoeveelheden rook te zien. Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteit schoot het toestel door aan het einde van de landingsbaan. De Boeing kruiste daarna een drukke weg en kwam in een weiland terecht. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht voor de strijd tegen ALS. Dat is aanzienlijk meer dan vorig jaar toen er 1,7 miljoen euro werd opgehaald. Met 3300 zwemmers deed ook dit jaar een record aantal deelnemers mee. De zwemmers legden een parcours af van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum om zo geld op te halen voor het onderzoek. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang in de regio. Dat merk je bijvoorbeeld op de A2 naar Utrecht. Tussen Hintham en Kerkdriel, 7 kilometer, 10 minuten. Ook de A29 naar Rotterdam staat erbij. Tussen Numansdorp en Oud-Beierland, 10 minuten over 5 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
5: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
6: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
7: Ja.
8: Ja.
6: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda. Op woensdag 16 september kun je in Beers alles leren over paddenstoelen, schimmels en zwammen. De lezing begint om 8 uur in de Eiwitcampus aan de Dr. Moonsweg 5 in Beers. IVN'er Paul Mulders vertelt over de enorme rijkdom aan soorten, de belangrijke rol van schimmels in de natuur. De toegang is gratis voor IVN-leden en donateurs. Niet-leden betalen 4 euro. Aanmelden vooraf is noodzakelijk. Op donderdag 17 september staat bij de tuintafel in Wanrooi alles in het teken van bloemen en duurzaamheid. De lezing begint om 19:30 aan de Peelstraat 29 in Wanrooi. Marielle van Gastel vertelt hoe haar passie voor bloemen uiteindelijk leidde tot een eigen duurzame pluktuin en kwekerij. Interessant voor iedereen die droomt van een eigen pluktuin of gewoon meer wil weten over duurzaam ondernemen en biodiversiteit. Deelname kost 15 euro.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Geert van Els uit Boksmeer heeft op zondag 6 september... de koninklijke onderscheiding lid in de Orde van Oranje Nassau ontvangen. Burgemeester Marieke Moorman reikte de onderscheiding uit tijdens de clubdag van de Zeur de Boel-vereniging De Bokkenschieters, ter erkenning van zijn jarenlange inzet voor verenigingen en hulpbehoevenden in de regio. Passion for People werkt aan toekomstbestendige moeder- en kindzorg in Malawi. Hans Baltus uit Boksmeer zet zich in voor de Trinity Hospital. Dat kampt met verouderde gebouwen en hoge sterftecijfers. De stichting start in 2027 met de bouw van een nieuw moeder- en kindcentrum. Doneren kan via passionforpeople.eu. Jeffrey Herlings uit Oplo is opnieuw wereldkampioen MXGP. De 31-jarige motocrosser veroverde zijn derde titel tijdens de eerste manche in de Turkse Afyon. Eerder werd Hel wereldkampioen in 2018 en 2021. Herlings finishte met ruime voorsprong, terwijl zijn belangrijkste concurrent Romain Fèvre derde werd. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio rijdt het hier en daar wat langzamer helaas, maar met name op de A2 vanuit Maastricht. File tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. 30 minuten, 5 kilometer. Komt door bergingswerk na een ongeluk. De linkerrijstrook is er dicht. Ook de A59 vanuit Den Bosch staat erbij. Op knooppunt Zonzeel, 10 minuten bijna. En tenslotte nog even langs de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. File vanaf Valkenswaard. Ongeveer 5 minuten aan dagelijkse drukte. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Hans Balten zit de gast van Passion for People. We gaan naar de toekomst. En er ligt nu een belangrijk plan, heb ik begrepen, voor een nieuw centrum voor moeder en kind.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Wat we dus gedacht hadden voor de COVID al daarmee te beginnen, hebben we daar moeten stellen. En we zijn nu dus bezig met een heel mooi plan. Waar het Centrum van Moeder en Kind dus voor de komende 100 jaar een goede zorg voor moeder en kind moet waarborgen. En dat is veel, dat is groot. En, maar we hebben de juiste mensen gevonden. En wederom de Lions, dat mag ik zeggen. Die hebben ons weer omarmd, waar ik ze ontzettend dankbaar voor ben. En daarnaast de Wilde Ganzen weer. Maar we zijn nog op zoek naar geld. En het financiële gedeelte is nog niet helemaal rond. We hebben nog een stichting die ik niet bij naam kan noemen. Maar ook bedrijven die ons hebben geholpen al. Maar we komen toch nog 50.000 tekort.
0: Zullen we meteen even de website en geven waar mogelijk een link staat om te betalen? Of
1: ja, zeker. Dat is www.passionforpeople.eu.
0: En op die site?
1: En achterin op de laatste pagina kan je terugzien waar je iets zou kunnen doneren.
0: En als je zegt doneren, Passion for People, dan komt hij waarschijnlijk al heel snel bij die pagina terecht.
1: Zeker.
0: Maar Lions, wat doen de Lions?
1: De Lions die gaan dus opnieuw een golftoernooi houden voor aankomende vrijdag. Aankomende vrijdag is dat. Mm-hmm. In Afferden. Waarbij ze dus inderdaad heel veel mensen hebben uitgenodigd. Die dus Man Flight, dus voor Passion for People gaan golven. De Lions 3 jaar achter elkaar voor ons. En nogmaals, ontzettend dankbaar daarvoor. En naast de Lions zijn er nog 2 andere serviceclubs die hebben gezegd iets voor ons te willen betekenen. En daarnaast bedrijven, die al, maar ook zeker individuele mensen, familieleden. Mijn schoondochter heeft €1.000 geschonken. Ja, nou ja, dat vind ik waanzinnig. Maar ook mijn kinderen. Mijn broers, mijn zussen. Dus in alle gelederen wordt er iets geschonken. Dus dat is heel mooi.
0: En de school, is die ook actief?
1: Ja, de school is nu momenteel actief bezig met het maken van plannen voor het kerstgebeuren. En daar mogen wij waarschijnlijk ook in meedoen.
0: Ja.
1: Maar terug op onze plannen. Wij willen heel graag 5 gebouwen neerzetten.
0: Ja, je wil het 100 jaar toekomstbestendig maken.
1: 100 jaar.
0: Dat gaat niet voor €10.
1: Nee. En ik mag het gerust noemen. Casco gaat ons dit 300.000 kosten. Maar wat we daarvoor neer willen zetten zijn 5 gebouwen. Waarbij het eerste gebouw een gebouw is waar de moeder binnenkomt en onderzocht wordt. Waar we dus meteen al weten van wat de eerste behandelingen nodig is. Hoe het kind erin ligt en hoe het kind er momenteel voor staat. Dat is een heel groot gemis geweest tot deze tijd. Het is ook een soort wachtkamer. Daar wordt gekeken naar de moeder die dus ondertussen al 40 kilometer heeft gelopen met het kind. Dan hebben we een ruimte waar moeders komen te liggen te wachten op het moment dat ze gaan bevallen. Dat is een ruimte met 10 bedden. Dan komt er een ruimte voor moeders die dus net bevallen zijn met 10 bedden. Een ruimte voor operaties, dus een nieuwe operatiekamer waarvan met name de seksio's, dat zijn de keizersneders, die dus daar gepland gaan worden. En we hebben een ruimte voor de neonatologie.

De nieuwe single Butterflies van Mac Miller is een heerlijke, rustgevende, melancholische track waarin de in 2018 al overleden hip-hop pionier je meeneemt in de zachte kriebels van prille verliefdheid en de spanning die daarbij komt kijken. Met zijn warme, ontspannen flow en een lichte jazzy beat droom je zo weg.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
1: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het land van Kuik.
0: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
1: Rijd je weer met ons mee?
0: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Alternatieven voor Duitsland verdubbelt het aantal stemmen in Sachsen-Anhalt, maar mist net een absolute meerderheid. In de voorlopige uitslag komt de partij uit op net geen 44% van de stemmen. Dat levert 39 van de 83 zetels op en dat is net niet genoeg om alleen te regeren. De populistische partij BSW heeft de kiesdrempel wel gehaald met 5 zetels. BSW liet eerder weten de AfD eventueel aan een meerderheid te willen helpen. Stichting Massaschade en Consument daagt Snapchat voor de rechter vanwege de veiligheid en gezondheid van de gebruikers. Volgens de stichting stelt het platform winst boven het welzijn van de jeugd. De eisers willen dat verslavende functies in de app voortaan uitgeschakeld kunnen worden. Daarnaast eist de stichting een schadevergoeding van het bedrijf. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is dit weekend bijna volledig stilgevallen door nieuwe aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. Zaterdag voeren er slechts 2 schepen door de zeestraat en gisteren waren dat er 6. Het tiendaagse gemiddelde staat nu op 10 schepen en dat is het laagste aantal sinds mei. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht voor de strijd tegen ALS. Dat is aanzienlijk meer dan vorig jaar toen er 1,7 miljoen euro werd opgehaald. Met 3300 zwemmers deed ook dit jaar een record aantal deelnemers mee. De zwemmers legden een parcours af van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum om zo geld in te zamelen. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt verder en verder op gang in de regio. Het is wat drukker aan het worden, bijvoorbeeld nog steeds op de A2 bij Eindhoven vanuit het zuiden. File voor knooppunt De Hocht, een kwartier ongeveer door een eerder ongeluk. De weg is daar weer vrij. Dan een ander ongeluk op de N2 vanuit Maastricht. Tussen knooppunt Leenderheide en Veldhoven 20 minuten, je hebt 4 kilometer vertraging. Verder nog andere zaken, zo ook de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en knooppunt Ridderkerk een kwartier, een file van bijna 15 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
8: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Davriedtechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davriedtechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davriedtechniek in Kuik. Davriedtechniek.nl.
10: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
8: Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik. dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 20 september kun je de natuur in tijdens een excursie door de Maas zeggen. Om 10 uur wordt verzameld bij de parkeerplaats bij tennisvereniging Aan de Rijtjes tussen nummer 12 en de Maasdijk in Oefeld. De gidsen vertellen over vruchten, zaden, bomen, struiken en het ontstaan van het bijzondere Maasheggenlandschap. De wandeling is ongeveer 4 kilometer lang en gaat deels over onverharde paden. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. Zondag 20 september staat Boxmeer in het teken van de Wereld Alzheimerdag. Vanaf 1:30 is bij de Weijer en de bibliotheek in Boxmeer aan de Raadsingel 1 een programma onder het motto Ik blijf meedoen. Het draait deze middag niet alleen om dementie, maar vooral om samen actief blijven. Er zijn onder meer kook, zang, dans, schilderworkshops en voor kinderen is er sminken. Het is een programma voor jong en oud.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen.
1: Geert van Els uit Boksmeer heeft op zondag 6 september... de koninklijke onderscheiding lid in de Orde van Oranje Nassau ontvangen. Burgemeester Marieke Moorman reikte de onderscheiding uit tijdens de clubdag van de Zeur de Boel vereniging De Bokkenschieters, ter erkenning van zijn jarenlange inzet voor verenigingen en hulpbehoevenden in de regio. Passion for People werkt aan toekomstbestendige moeder- en kindzorg in Malawi. Hans Baltus uit Boksmeer zet zich in voor de Trinity Hospital. Dat kampt met verouderde gebouwen en hoge sterftecijfers. De stichting start in 2027 met de bouw van een nieuw moeder- en kindcentrum. Doneren kan via passionforpeople.eu. Jeffrey Herlings uit Oplo is opnieuw wereldkampioen MXGP. De 31-jarige motocrosser veroverde zijn derde titel tijdens de eerste manche in de Turkse Afyon. Eerder werd Hel wereldkampioen in 2018 en 2021. Herlings finishte met ruime voorsprong, terwijl zijn belangrijkste concurrent Romain Fevre derde werd. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder andere langs de A2 richting Den Bosch tussen Waardenburg en Kerkdriel. 4 kilometer, 10 minuten extra. Dan bergingswerk bij Eindhoven na een ongeluk op de N2 vanuit Maastricht gezien. Tussen Knoop het Leenderheide en Veldhoven heb je ongeveer een half uur extra. En ook nog andere files, zoals op de N261, Waalwijk-Tilburg. Vanaf Kaatsheuvel tot aan Tilburg-Noord, 3 kilometer en bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee, voor onderweg. Luisteren dus, afslag LVC, maandag tot en met donderdag, van 4 tot 6.
0: Dichterbij dan je denkt.
6: Britse topvocalist Sam Smith brengt je opnieuw kippenvel. De nieuwste single Constant Companion bezingt Sam die ene vertrouwde steun en toeverlaat die altijd aan je zijde blijft. Zelfs in de donkerste momenten. Een emotionele, gelaagde ballad vol ziel en warmte.
5: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.

0: Stevensbeek is een groep vrijwilligers de eerste week van september druk met het opzetten van het festivalterrein voor het tweedaagse evenement The Village. Dit vindt op 5 en 6 september voor de vijfde keer plaats. Een jubileum dus. We spreken erover met bestuurslid Jules Bierkens.
1: De Village Festival initiatief wat in 2020 is ontstaan. Naar aanleiding van 75 jaar vrijheid van de oude gemeente Sint-Antonis mochten wij als Stevensbeek zijnde een eindfeest organiseren. Helaas door corona niet doorgegaan, maar we wilden het wel graag oppakken. Dus 2 jaar later in 2022 hebben we de eerste editie georganiseerd. Toen op de zaterdag alleen, in de middag voor alle leeftijden, gratis entree. En in de avond hadden we een grote feesttent met DJ's en bandjes. En omdat het zo goed was bevallen, hebben we gezegd van oké, we willen dat ieder jaar erin houden en er een jaarlijks festival van maken. Ja, de eerste editie inderdaad 500 bezoekers in de avond, uitverkocht. De jaren daarna op de zaterdag inderdaad ook ongeveer 500 bezoekers. En op de zondag zie je de laatste jaren dat het steeds meer een trek is. Vorig jaar op de zondag 650 bezoekers gehad. We zijn met een groep van 18 enthousiaste vrijwilligers, van jong tot oud. Een hele diverse club aan mensen die dit festival organiseert. En nu aankomend weekend alweer de 5e editie van de Village Festival. Een jubileumeditie. We willen nog meer uitpakken qua aankleding. Dus het terrein ziet er nog mooier en professioneler uit. We hebben een superleuk programma qua artiesten. En vooral ook op de zondag ook voor de kinderen heel veel te doen. We hebben diverse foodtrucks, speciaal bier van de bierburgemeester. Dus eigenlijk voor ieder wat wils. Zaterdag hebben we 1 tent met coverbands. En we hebben een speciale nieuwe stage ter ere van ons jubileum dit jaar. En daar staan lokale DJ's te draaien. En op de zondag hebben we een divers muziekprogramma. We hebben een coverbandje, we hebben singer-songwriters, we hebben een Hollandse zanger. Dat hebben we ook heel veel voor de kinderen. Dus we hebben verschillende workshops. We hebben een DJ-workshops, we hebben wilgetenen vlechten. We hebben een dansworkshop. Ze kunnen gaan schilderen, sminken. We hebben knutseltafels. We hebben verschillende XXL-spellen. Verschillende grote springkussens van Funpro. Dus eigenlijk inderdaad voor de kinderen superveel te doen. Het festival is zeker niet alleen voor mensen uit het dorp Stevensbeek. Het is echt inderdaad voor de hele regio. Voor de zaterdag zijn er nog kaartjes beschikbaar. Die kunnen ze op de website www.thevillageof.nl kopen. En zondag zijn geen kaartjes nodig, want dan hebben we gratis entree.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandsfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeilevenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit, zondag 13 september, een dagje uit voor het hele gezin.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
6: Nederland trekt honderden miljoenen euro's uit om de nationale gasreserves voor de komende winter aan te vullen. Een deel van de gemaakte kosten komt uiteindelijk terecht bij de Nederlandse gasgebruikers. Energiebedrijven vullen de voorraden op dit moment nauwelijks zelf aan, omdat de opslag financieel verliesgevend is. De Nederlandse gasreserves waren eind augustus voor ruim 47% gevuld, en dat is een stuk minder dan in voorgaande jaren. 150 medewerkers van ABN AMRO leggen morgen het werk neer uit protest tegen bezuinigingen op de WW en de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De bankmedewerkers sluiten zich aan bij een landelijke demonstratie in Den Haag. Daar bieden overheidsmedewerkers alternatieve plannen aan bij het ministerie van Financiën. Volgens vakbond FNV komen de bezuinigingsplannen van het kabinet extra hard aan door de verwachte banenverliezen bij de bank. De rechtspopulistische AfD verdubbelt het aantal stemmen in Sachsen-Anhalt, maar mist nog wel een absolute meerderheid. In de voorlopige uitslag komt de partij uit op net geen 44% van de stemmen. Dat levert 39 van de 83 zetels op en dat is net niet genoeg om alleen te regeren. Stichting Massaschade en Consument daagt Snapchat voor de rechter vanwege de veiligheid en gezondheid van de gebruikers. Volgens de stichting stelt het platform winst boven het welzijn van de jeugd. De eisers willen dat verslavende functies in de app voortaan uitgeschakeld kunnen worden. Daarnaast eist de stichting een schadevergoeding van het bedrijf. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het drukste moment van deze ochtendspits ligt achter ons, maar er zijn wel een paar plekken die opvallen. Het zijn vooral dagelijkse files, onder andere nog op de A59 naar Den Bosch. Tussen Dussen en Vlijmen ongeveer 10 minuten. Ook de A270 Helmond-Eindhoven staat file voor Eindhoven zelf, 3 kilometer en 10 minuten. En tenslotte nog de A58 Breda-Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel, 4 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Dabri Techniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
9: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen. Voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
10: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda. Liefhebbers van cabaret kunnen vrijdag 18 september terecht bij Theater De Weijer in Boksmeer. Om 7:15 beginnen Arie en Sylvester aan een nieuwe voorstelling Breken de Tent Af. Verwacht herkenbare humor, absurditeit en een flinke dosis energie. De voorstelling is in De Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Wie Arie en Sylvester kent, weet dat rustig achteroverleunen waarschijnlijk geen garantie is. Op zaterdag 19 september opent om 11 uur de keramiekexpositie uit klei gevormd bij de Blauwe Bes aan de Dempseystraat 9 in Langeboom. 10 keramisten van Hobbycentrum Mil laten daar hun boetseerwerk zien. De expositie loopt ook op zondag 20 september, steeds van 11 tot 5. De toegang is gratis en de combinatie van kunst, natuur en het landelijke parkje maakt dit tot een leuke bestemming voor kunstliefhebbers.
2: Bij

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen.
1: Geert van Els uit Boksmeer heeft op zondag 6 september de koninklijke onderscheiding lid in de Orde van Oranje Nassau ontvangen. Burgemeester Marieke Moorman reikte de onderscheiding uit tijdens de clubdag van de Zeur de Boelvereniging De Bokkenschieters. Ter erkenning van zijn jarenlange inzet voor verenigingen en hulpbehoevenden in de regio. Passion for People werkt aan toekomstbestendige moeder- en kindzorg in Malawi. Hans Baltussen uit Boksmeer zet zich in voor de Trinity Hospital. Dat kampt met verouderde gebouwen en hoge sterftecijfers. De stichting start in 2027 met de bouw van een nieuw moeder- en kindcentrum. Doneren kan via passionforpeople.eu. Jeffrey Herlings uit Oplo is opnieuw wereldkampioen MXGP. De 31-jarige motocrosser veroverde zijn derde titel tijdens de eerste manche in de Turkse Afyon. Eerder werd Hel wereldkampioen in 2018 en 2021. Herlings finishte met ruime voorsprong, terwijl zijn belangrijkste concurrent Romain Fevre derde werd. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen.
4: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal

0: Hans Baltus is de gast van Passion for People. We gaan naar de toekomst. En er ligt nu een belangrijk plan, heb ik begrepen, voor een nieuw centrum voor moeder en kind.
1: Ja, dat klopt. Wat we dus gedacht hadden voor de COVID al daarmee te beginnen, hebben we daar moeten stellen. En we zijn nu dus bezig met een heel mooi plan. Waar het centrum van moeder en kind dus voor de komende 100 jaar een goede zorg voor moeder en kind moet waarborgen. En dat is veel, dat is groot. En, maar we hebben de juiste mensen gevonden. En wederom de Lions, dat mag ik zeggen. Die hebben ons weer omarmd, waar ik ze ontzettend dankbaar voor ben. En daarnaast de Wilde Ganzen weer. Maar we zijn nog op zoek naar geld. En het financiële gedeelte is nog niet helemaal rond. We hebben nog een stichting die ik niet bij naam kan noemen. Maar ook bedrijven die ons hebben geholpen al. Maar we komen toch nog 50.000 tekort.
0: Zullen we meteen even de website en geven waar mogelijk een link staat om te betalen? Of
1: ja,
0: heb je die,
1: ja, zeker. Dat is www.passionforpeople.eu.
0: En op die site?
1: En achterin, op de laatste pagina, kan je terugzien waar je iets zou kunnen doneren.
0: En als je zegt doneren, Passion for People, dan komt die waarschijnlijk al heel snel bij die pagina terecht.
1: Zeker.
0: Maar de Lions, wat doen de Lions?
1: De Lions die gaan dus opnieuw een golftoernooi houden voor aankomende vrijdag. Aankomende vrijdag is dat. Mm-hmm. In Afferden. Waarbij ze dus inderdaad heel veel mensen hebben uitgenodigd. Die dus Man Flight, dus voor Passion for People gaan golven. Dat doet de Lions 3 jaar achter elkaar voor ons. Nogmaals, ontzettend dankbaar daarvoor. En naast de Lions zijn er nog 2 andere serviceclubs die hebben gezegd iets voor ons te willen betekenen. En daarnaast bedrijven. Die al, maar ook zeker individuele mensen, familieleden. Mijn schoondochter heeft 1.000 euro geschonken. Ja, nou ja, dat vind ik waanzinnig. Maar ook mijn kinderen, mijn broers, mijn zussen. Dus in alle gelederen wordt er iets geschonken. Dus dat is heel mooi.
0: En de school, is die ook actief?
1: Ja? De school is nu momenteel actief bezig met het maken van plannen voor een kerstgebeuren. En daar mogen wij waarschijnlijk ook in meedoen.
0: Ja.
1: Maar terug op onze plannen. Wij willen heel graag 5 gebouwen neerzetten.
0: Ja, je wil het 100 jaar toekomstbestendig maken.
1: 100 jaar.
0: Dat gaat niet voor 10 euro.
1: Nee. En ik mag het gerust noemen. Kaskel gaat ons dit 300.000 kosten. Maar wat we daarvoor neer willen zetten zijn 5 gebouwen. Waarbij het eerste gebouw een gebouw is waar de moeder binnenkomt en onderzocht wordt. Waar we dus meteen al weten van wat de eerste behandeling nodig is. Hoe het kind erin ligt en hoe het kind er momenteel voor staat. Dat is een heel groot gemis geweest tot deze tijd. Het is ook een soort wachtkamer. Daar wordt gekeken naar de moeder die dus ondertussen al 40 kilometer heeft gelopen met het kind. Dan hebben we een ruimte waar moeders komen te liggen te wachten op het moment dat ze gaan bevallen. Dat is een ruimte met 10 bedden. Dan komt er een ruimte voor moeders die dus net bevallen zijn. Met 10 bedden. Een ruimte voor operaties. Dus een nieuwe operatiekamer. Waar met name de seksio's, dat zijn de keizersneders. Die dus daar gepland gaan worden. En we hebben een ruimte voor de neonatologie.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: James Blunt is terug met gloednieuwe muziek. In Tastes Like Summer neemt hij je mee naar dat heerlijke, zorgeloze zomergevoel. Zon, vrijheid, liefde en mooie herinneringen. Een zonnige, melodieuze track die je meteen even terugbrengt naar die lange zomerdagen.
2: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik. Hey.

0: L Boogie.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie

0: eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
2: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De Groenen, Die Linke en de SPD hebben met grote ontzetting gereageerd op de flinke overwinning van de AfD bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De Groenen noemen de uitslag dramatisch en Die Linke spreekt van een zwarte dag voor de Oost-Duitse deelstaat. Volgens het Duitsland-instituut komt de grote winst van de radicaal-rechtse partij niet als een verrassing. De stijging in de peilingen heeft volgens het instituut grotendeels te maken met aanhoudende onvrede onder kiezers in de regio. Nederland trekt honderden miljoenen euro's uit om de nationale gasreserves voor de komende winter aan te vullen. Een deel van de gemaakte kosten komt uiteindelijk terecht bij de Nederlandse gasgebruikers. Energiebedrijven vullen de voorraden op dit moment nauwelijks zelf aan, omdat de opslag financieel verliesgevend is. De Nederlandse gasreserves waren eind augustus voor ruim 47% gevuld, en dat is een stuk minder dan de voorgaande jaren. 150 medewerkers van ABN AMRO leggen morgen het werk neer uit protest tegen bezuinigingen op de WW en de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De bankmedewerkers sluiten zich aan bij een landelijke demonstratie in Den Haag. Daar bieden overheidsmedewerkers alternatieve plannen aan bij het ministerie van Financiën. Volgens vakbond FNV komen de bezuinigingsplannen van het kabinet extra hard aan door de verwachte banenverliezen bij de bank. En op het strand van Neeltje Jans is gisteravond een albino zeehond gevonden. Dat meldt Stichting Reddingsteam Zeehonden via Facebook. Het dier maakt een gezonde indruk en zal volgens de redders zelf weer het water in zwemmen zodra de vloed opkomt. Volgens Zeehondencentrum Pieter Buren hebben albino dieren door hun aandoening een witte vacht met rode ogen en zijn ze extra gevoelig voor licht. Het weer nog. Vandaag begint zonnig en de temperatuur loopt op tot ongeveer 27 graden. Vanaf morgen ziet het weer er anders uit. Dan is het bewolkt en is er kans op regen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Rakren Boksmeer.
8: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
9: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
8: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
9: Rijd je weer met ons mee?
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
10: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
2: Omroep Land van Kuik.
12: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Vanaf zaterdag 19 september is het vierdagen feest in Mil. De kermis begint die dag om 4 uur en vindt plaats aan de Kerkstraat 1 in Mil. Er zijn natuurlijk attracties, spelletjes en kermisattracties voor jong en oud. De kermis loopt door tot en met dinsdag 22 september. Zaterdagavond 19 september staat in Vierlingsbeek muziek uit het verleden centraal. Om 9 uur speelt Memory Lane en Kripus aan de Grote Straat 18 in Vierlingsbeek. De band brengt tijdloze klassiekers live en zorgt daarmee voor een avond vol herkenning. Voor liefhebbers van muziek uit verschillende decennia is dit een mooie gelegenheid om bekende nummers weer eens live te horen midden in het gezellige Vierlingsbeek.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Het centrum van Boxmeer heeft sinds zaterdag 5 september... een nieuwe beveiligde fietsenstalling aan de Veerstraat, met voorlopig 10 plekken. De vereniging Commercieel Vastgoed Boxmeer onderzoekt de behoefte aan beveiligd fietsparkeren en overweegt uitbreiding bij voldoende gebruik. Fietsen worden vastgezet met beveiligde beugels die met een bankpas of app vergrendeld worden. Stichting Carnaval Mail en het ondernemerscollectief Mail organiseren samen met InnerGo een inzamelingsactie voor tweedehands carnavalskleding. Vanaf dinsdag 8 september kan kleding worden ingeleverd bij InnerGo aan de Kerkstraat 9 in Mil. De verkoop start op 11 november 2026 met als doel carnaval toegankelijk te maken voor iedereen. Geert van Els uit Boxmeer heeft op zondag 6 september de koninklijke onderscheiding lid in de Orde van Oranje Nassau ontvangen. Burgemeester Marieke Moorman reikte de onderscheiding uit tijdens de clubdag van de Zeur de Boelvereniging De Bokkenschieters. Ter erkenning van zijn jarenlange inzet voor verenigingen en hulpbehoevenden in de regio. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen.
3: Start de motoren.
4: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
5: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
6: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
7: Truck Run Boxmeer.
5: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
6: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
5: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
6: Rijd je weer met ons mee?

0: in Stevensbeek is een groep vrijwilligers de eerste week van september druk met het opzetten van het festivalterrein voor het tweedaagse evenement The Village. Dit vindt op 5 en 6 september voor de vijfde keer plaats. Een jubileum dus. We spreken erover met bestuurslid Jules Bierkens.
1: De Village Festival initiatief wat in 2020 is ontstaan. Naar aanleiding van 75 jaar vrijheid van de oude gemeente Sint-Antonis mochten wij als Stevensbeek zijnde een eindfeest organiseren. Helaas door corona niet doorgegaan, maar we wilden het wel graag oppakken. Dus 2 jaar later in 2022 hebben we de eerste editie georganiseerd. Toen op de zaterdag alleen in de middag voor alle leeftijden gratis entree. En in de avond hadden we een grote feesttent met DJ's en bandjes. En omdat het zo goed was bevallen, hebben we gezegd van oké, we willen dat ieder jaar erin houden en er een jaarlijks festival van maken. Ja, de eerste editie inderdaad 500 bezoekers in de avond, uitverkocht. De jaren daarna op de zaterdag inderdaad ook ongeveer 500 bezoekers. En op de zondag zie je de laatste jaren dat het steeds meer een trek is. Vorig jaar op de zondag 650 bezoekers gehad. We zijn met een groep van 18 enthousiaste vrijwilligers, van jong tot oud. Een hele diverse club aan mensen die dit festival organiseert. En nu aankomend weekend alweer de 5e editie van de Village Festival. Een jubileumeditie. We willen nog meer uitpakken qua aankleding. Dus het terrein ziet er nog mooier en professioneler uit. We hebben een superleuk programma qua artiesten. En vooral ook op de zondag ook voor de kinderen heel veel te doen. We hebben diverse foodtrucks. Speciaal bier van de bierburgemeester. Dus eigenlijk voor ieder wat... ieder wat wils. Zaterdag hebben we 1 tent met coverbands. En we hebben een speciale nieuwe stage ter ere van ons jubileum dit jaar. En daar staan lokale DJ's te draaien. En op de zondag hebben we een divers muziekprogramma. We hebben een coverbandje. We hebben singer-songwriters. We hebben een Hollandse zanger. Dat hebben we ook heel veel voor de kinderen. Dus we hebben verschillende workshops. We hebben een DJ-workshops. We hebben wilgetenen vlechten. We hebben een dansworkshop. Ze kunnen gaan schilderen, sminken. We hebben knutseltafels. We hebben verschillende XXL-spellen. Verschillende grote springkussens van Funpro. Dus eigenlijk inderdaad voor de kinderen superveel te doen. Het festival is zeker niet alleen voor mensen uit het dorp Stevensbeek. Het is echt inderdaad voor de hele regio. Voor de zaterdag zijn er nog kaartjes beschikbaar. Die kunnen ze op de website www.thevillageof.nl kopen. En zondag zijn geen kaartjes nodig, want dan hebben we gratis entree.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichter bij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Nepal houdt vandaag een dag van nationale rouw voor de ruim 1300 dodelijke slachtoffers van de verwoestende vloedgolf. Bij overheidsgebouwen hangen de vlaggen half stok. Familieleden nemen verspreid over het land deel aan traditionele rouwrituelen. Aanhoudend geweld in het Midden-Oosten legt de scheepvaart door de straat van Hormuz vrijwel stil. Er varen dagelijks gemiddeld nog maar 10 schepen door de zeestraat. Deze blokkade drijft de brandstofprijzen verder op. De landelijke adviesprijs voor een liter benzine staat inmiddels op €2,71. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties in binnen- en buitenland. Vanuit rechtse partijen in Europa klinken felicitaties. Andere politici uiten juist hun zorgen over de gevolgen voor Duitsland in Europa. Bondskanselier Merz geeft vanmiddag een persconferentie. De politieke druk op zijn positie neemt door deze uitslag sterk toe. Naast onvrede binnen zijn eigen partij roepen kiezers nu op tot het aftreden van de bondskanselier. En op het strand van Neeltje Jans is gisteravond een albino-zeehond aangetroffen. Dat meldt Stichting Reddingsteam Zeehonden via Facebook. Het dier maakt een gezonde indruk en zal volgens de redders zelf hier het water in zwemmen zodra de vloed opkomt. Volgens Zeehondencentrum Pieter Buren hebben albino-dieren door een aandoening een witte vacht met rode ogen en zijn ze extra gevoelig voor fel licht. Het weer tenslotte. Vandaag wordt de warmste en meest zonnige dag van de week. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. Het zuidoosten kan zelfs nog 30 graden halen. Vanaf morgen volgt een overgang naar wisselvallig weer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Annelieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen Asten en afrit Zomeren staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
7: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
8: Davri Techniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
9: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandsfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeie Levenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit. Zondag 13 september. Een dagje uit voor het hele gezin.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op maandag 14 september is er vanaf 4 minuten over 12:30 de traditionele matinée bij Café de Bond tijdens de kermis in Kuik. Je vindt Café de Bond aan de Beversestraat 18 in Kuik. De matinée is inmiddels een vertrouwde traditie tijdens de Kuikse kermis, met vooral veel gezelligheid, muziek en ontmoetingen. Mooie gelegenheid om samen of met vrienden, bekenden de kermisfeer op te zoeken. Op woensdag 16 september kun je in Beers alles leren over paddenstoelen, schimmels en zwammen. De lezing begint om 8 uur in de Eiwitcampus aan de Dr. Moonsweg 5 in Beers. IVN'er Paul Mulders vertelt over de enorme rijkdom aan soorten, de belangrijke rol van schimmels in de natuur. De toegang is gratis voor IVN-leden en donateurs. Niet-leden betalen €4. Aanmelden vooraf is noodzakelijk.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Het centrum van Boksmeer heeft sinds zaterdag 5 september... een nieuwe beveiligde fietsenstalling aan de Veerstraat, met voorlopig 10 plekken. De vereniging Commercieel Vastgoed Boksmeer onderzoekt de behoefte aan beveiligd fietsparkeren en overweegt uitbreiding bij voldoende gebruik. Fietsen worden vastgezet met beveiligde beugels die met een bankpas of app vergrendeld worden. Stichting Carnaval Mail en het ondernemerscollectief Mail organiseren samen met InnerGo een inzamelingsactie voor tweedehands carnavalskleding. Vanaf dinsdag 8 september kan kleding worden ingeleverd bij InnerGo aan de Kerkstraat 9 in Mil. De verkoop start op 11 november 2026 met als doel carnaval toegankelijk te maken voor iedereen. Geert van Els uit Boksmeer heeft op zondag 6 september de koninklijke onderscheiding lid in de Orde van Oranje Nassau ontvangen. Burgemeester Marieke Moorman reikte de onderscheiding uit tijdens de clubdag van de Zeur de Boelvereniging De Bokkenschieters, ter erkenning van zijn jarenlange inzet voor verenigingen en hulpbehoevenden in de regio. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag wordt de warmste en meest zonnige dag van de week. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. Het zuidoosten kan zelfs nog 30 graden halen. Vanaf morgen volgt een overgang naar wisselvallig weer.
3: Dit is Annelieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A67 richting Eindhoven. Tussen de afrit Liesel en afrit Zomeren staat een kapotte vrachtauto. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 20 minuten tijdsverlies. En grenscontroles op de A76 alleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg duur er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: eerste wedstrijd van MHV 81 in seizoen 2026-2027. Meteen de derby thuis tegen PSV. MHV kon geen potten breken zaterdagavond. Het werd 24-34. We vroegen aan Tjara van Katwijk wat ze daarvan vond.
1: Frustrerend.
0: Ja, niet zo spannend als de wedstrijden vorig jaar in ieder geval.
1: Nee, klopt. Ja, we hadden er ook liever iets anders van gemaakt. Maar goed.
0: Eerste helft draaide het nog niet lekker.
1: Nee, ja, de dekking. Ja, we waren net te laat. En we maakten onze kansen voor Oko niet af. Dan loop je op een gegeven moment achter de feit aan.
0: Ja, 19-11. Best een groot gat in de rust al. En dan wordt het lastig te repareren in die tweede helft.
1: Ja, we gingen er rust in dat er natuurlijk wel een gat was geslagen. En ja, in de kleedkamer kwamen we toch wel met de koppen bij elkaar. En toen was het, kom, even nog pit erin. En gewoon ons eigen spel, dat is ook gewoon wat we willen blijven spelen. Dat hebben we proberen laten te zien. Dat we daar goed aan hebben gehouden. En dat we hier alleen maar van meer kunnen leren. En dat we gewoon weer koppen dezelfde richting op moeten hebben.
0: Veel minuten van jou?
1: Ja, klopt. Ja, anders als vorig seizoen. Ja, Boukjes, mijn teamgenoot, positiegenoot, die had ook een rugblessure, is door de rug gaan. Dus die is daar gewoon ook aan het herstellen. En dan mag je minuten maken, ja.
0: Lekker dat dan weer wel.
1: Ja, klopt. Ik denk dat ik me ook gewoon goed heb laten zien als speelster. En ook gewoon veel stappen heb gezet de afgelopen tijd. Me goed aan mijn afspraken heb gehouden. En dat wordt ook beloond.
0: Door naar de nieuwe coach, Kevin van Erp. We vroegen aan hem of hij niet op wat beters had gehoopt bij zijn debuut als trainer bij de dames.
2: Ja, gehoopt in ieder geval. Maar het was lastig inschatten omdat zij wel een compleet nieuwe selectie hadden. Ook een nieuwe trainer. Dus het was ook wel moeilijk voorbereiden. Ja, uiteindelijk hoop je zeker dat je daar dichterbij kunt blijven dan wat het uiteindelijk is. Maar ja, uiteindelijk is het zo gelopen. En ja, ik ben in ieder geval wel blij om terug te zien dat bepaalde dingen waar we aan gewerkt hebben de afgelopen weken of maanden, dat we die wel terug hebben gezien.
0: Ik ben nu een aantal maanden hier aan de slag in Mil. Voor jou de eerste keer dames. Hoe anders is dat?
2: Ja, dat is inderdaad wel even anders. Dat is wel even wennen.
0: En dan welk opzicht?
2: Ja, vooral in het contact wel met meiden die toch heel anders contact met mij zoeken, contact met elkaar zoeken. Je moet dingen net op een wat andere manier brengen dan dat je bij jongens kunt doen. Ik denk dat je bij jongens net wat directer kunt zijn. Maar het brengt wel weer met zich mee dat meiden juist wel weer heel open zijn en dat je heel makkelijk met elkaar over dingen kunt hebben, kunt sparren met elkaar. Dat ze wat meer naar je toe komen als ze ergens mee zitten of ergens tegenaan lopen. Dus dat werkt wel heel fijn.
0: Volgende week een nieuwe kans voor de dames van MHV. Dan een uitwedstrijd in Emmen bij ENO.
3: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
3: Start de motoren. Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
4: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
5: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van...
6: Truck Run Boxmeer.
4: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
5: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het land van Kuik.
4: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
5: Rijd je weer met ons mee?
7: Omroep Land van Kuik.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
8: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De grote verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties in binnen- en buitenland. Vanuit rechtse partijen in Europa zijn er felicitaties. Andere politici uiten juist hun zorgen over de gevolgen voor Duitsland en Europa. Bondskanselier Merz heeft vanmiddag een persconferentie. De politieke druk op zijn positie neemt door deze uitslag sterk toe. Naast onvrede binnen zijn eigen partij roepen kiezers nu op tot zijn aftreden. Aanhoudend geweld in het Midden-Oosten legt de scheepvaart door de straat van Hormuz vrijwel stil. Er varen dagelijks gemiddeld nog maar 10 schepen door de zeestraat. Deze blokkade drijft de brandstofprijzen op. De landelijke adviesprijs voor een liter benzine staat inmiddels op €2,71. In Belgrado zijn honderden mensen samengekomen voor de begrafenis van oorlogsmisdadiger Radko Mladic, die eind augustus overleed in de gevangenis in Scheveningen. Aanwezig zijn familieleden, oud-militairen en de landelijke minister van Justitie. Het is geen staatsbegrafenis. Mladic werd in 2017 veroordeeld voor genocide, waaronder de massamoord op ruim 8000 Bosnische jongens en mannen in Srebrenica. Na de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau worden in Indonesië duizenden extra vluchten geannuleerd door vulkanische as. 7 vliegvelden blijven voorlopig dicht, waaronder de internationale luchthaven Soekarno-Hatta bij Jakarta. Honderdduizenden reizigers ondervinden hinder. Er vielen geen slachtoffers en evacuaties waren niet nodig. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. In het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Dit is Annelieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen de afrit Liesel en afrit Zomeren doe je er 10 minuten langer over. En op onthoud door grenscontroles op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg heb je 25 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
11: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs-kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
12: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
11: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
13: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
14: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Zondag 20 september is het weer tijd voor de truckrun Boksmeer. Vanaf 10 uur is het publiek welkom op industrietrein Saxe-Gotha, Handelsstraat 3 in Boksmeer. Ruim 200 vrachtwagens bezorgen mensen met een beperking een onvergetelijke dag. Om 1 uur vertrekt het indrukwekkende konvooi door onder andere Sint-Antonis, Wanrooi, Meel, Beers, Kuik en Oevelt. Langs de route kunnen toeschouwers de deelnemers aanmoedigen. Op zondag 20 september kun je om 10 uur mee met de wandeling Groene Oase in Boksmeer. Het vertrek is bij de ingang van de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Een gids van IVN de Maasvallei laat zien hoe de natuur de afgelopen jaren steeds meer ruimte heeft gekregen in het centrum. Ontdekt verschillende bomen en planten en kijkt voortaan misschien heel anders naar groen tijdens een wandeling door de stad. De wandeling is gratis.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Stichting Carnaval Mil en het ondernemerscollectief Mil organiseren samen met Innergo een inzamelingsactie voor tweedehands carnavalskleding. Vanaf dinsdag 8 september kan kleding worden ingeleverd bij Innergo aan de Kerkstraat 9 in Mil. De verkoop start op 11 november 2026 met als doel carnaval toegankelijk te maken voor iedereen. Het centrum van Boksmeer heeft sinds zaterdag 5 september een nieuwe beveiligde fietsenstalling aan de Veerstraat met voorlopig 10 plekken. De vereniging Commercieel Vastgoed Boksmeer onderzoekt de behoefte aan beveiligd fietsparkeren en overweegt uitbreiding bij voldoende gebruik. Fietsen worden vastgezet met beveiligde beugels die met een bankpas of app vergrendeld worden. Geert van Els uit Boksmeer heeft op zondag 6 september de koninklijke onderscheiding lid in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen. Burgemeester Marieke Moorman reikte de onderscheiding uit tijdens de clubdag van de Zeur de Boelvereniging De Bokkenschieters. Ter erkenning van zijn jarenlange inzet voor verenigingen en hulpbehoevenden in de regio. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden, in het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind.
3: Dit is Annelieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum staat een kapotte vrachtauto. Er zijn twee rijstroken dicht en heb je 10 minuten vertraging. En door grenscontroles op onthoud op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg heb je een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Hans Baltus is de gast van Passion for People. We gaan naar de toekomst. En er ligt nu een belangrijk plan, heb ik begrepen, voor een nieuw centrum voor moeder en kind.
1: Ja, dat klopt. Wat we dus gedacht hadden voor de COVID al daarmee te beginnen, hebben we daar moeten stellen. En we zijn nu dus bezig met een heel mooi plan. Waar het centrum van moeder en kind dus voor de komende 100 jaar een goede zorg voor moeder en kind moet waarborgen. En dat is veel, dat is groot. En, maar we hebben de juiste mensen gevonden. En wederom de Lions, dat mag ik zeggen. Die hebben ons weer omarmd, waar ik ze ontzettend dankbaar voor ben. En daarnaast de Wilde Ganzen weer. Maar we zijn nog op zoek naar geld. En het financiële gedeelte is nog niet helemaal rond. We hebben nog een stichting die ik niet bij naam kan noemen. Maar ook bedrijven die ons hebben geholpen al. Maar we komen toch nog 50.000 tekort.
0: Zullen we meteen even de website en geven waar mogelijk een link staat om te betalen? Of
1: ja,
0: heb je die,
1: ja, zeker. Dat is www.passionforpeople.eu.
0: En op die site?
1: En achterin, op de laatste pagina, kan je terugzien waar je iets zou kunnen doneren.
0: En als je zegt doneren, Passion for People, dan komt hij waarschijnlijk al heel snel bij die pagina terecht.
1: Zeker.
0: Maar de Lions, wat doen de Lions?
1: De Lions die gaan dus opnieuw een golftoernooi houden voor aankomende vrijdag. Aankomende vrijdag is dat. Mm-hmm. In Afferden. Waarbij ze dus inderdaad heel veel mensen hebben uitgenodigd. Die dus Man Flight, dus voor Passion for People gaan golven. Dat doet de Lions 3 jaar achter elkaar voor ons. En nogmaals, ontzettend dankbaar daarvoor. En naast de Lions zijn er nog 2 andere serviceclubs die hebben gezegd iets voor ons te willen betekenen. En daarnaast bedrijven, die al, maar ook zeker individuele mensen, mm-hmm. familieleden. Mijn schoondochter heeft 1.000 euro geschonken. Ja, nou ja, dat vind ik waanzinnig. Maar ook mijn kinderen. Mijn broers, mijn zussen. Dus in alle gelederen wordt er iets geschonken. Dus dat is heel mooi.
0: En de school, is die ook actief?
1: Ja? De school is nu momenteel actief bezig met het maken van plannen voor het kerstgebeuren. En daar mogen wij waarschijnlijk ook in meedoen.
0: Ja.
1: Maar terug op onze plannen. Wij willen heel graag 5 gebouwen neerzetten.
0: Ja, je wil het 100 jaar toekomstbestendig maken.
1: 100 jaar.
0: Dat gaat niet voor 10 euro.
1: Nee. En ik mag het gerust noemen. Casco gaat ons dit 300.000 kosten. Maar wat we daarvoor neer willen zetten zijn 5 gebouwen. Waarbij het eerste gebouw een gebouw is waar de moeder binnenkomt en onderzocht wordt. Waar we dus meteen al weten van wat de eerste behandeling nodig is. Hoe het kind erin ligt en hoe het kind er momenteel voor staat. Dat is een heel groot gemis geweest tot deze tijd. Het is ook een soort wachtkamer. Daar wordt gekeken naar de moeder, die dus ondertussen al 40 kilometer heeft gelopen met het kind. Dan hebben we een ruimte waar moeders komen te liggen, te wachten op het moment dat ze gaan bevallen. Dat is een ruimte met 10 bedden. Dan komt er een ruimte voor moeders die dus net bevallen zijn, met 10 bedden. Een ruimte voor operaties, dus een nieuwe operatiekamer, waar met name de seksio's, dat zijn de keizersneders, die dus daar gepland gaan worden. En we hebben een ruimte voor de neonatologie.
2: Een absolute droomsamenwerking. De Colombiaanse superster Carol G bundelt de krachten met niemand minder dan Bruno Mars. Een gloednieuwe duet Still is een prachtige, meeslepende ballad over onvoorwaardelijke liefde, zelfs als een relatie op de klippen zou lopen.
3: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Klusbedrijf JSW.
1: De nummer 1 in Erco.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
2: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Check onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Oud-premier Mark Rutte heeft tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona verklaard dat er geen alternatieven waren voor de derde scholensluiting in december 2021. De ziekenhuizen zaten bijna vol door de Delta-variant. En bij de komst van de Omicron-variant was code zwart volgens Rutte onafwendbaar geweest als die even ziekmakend was geweest. Verder was Rutte geïrriteerd dat de commissie appjes over zijn kabinetsgenoten heeft voorgelezen. De politie zoekt vandaag in en om over Asselt weer naar voorwerpen en bewijsmateriaal met behulp van specialistische teams en de mobiele eenheid. Dit volgt op een aanval vorige week toen gewapende mannen de woning van Jan G. aan de Ewijkse weg bestormden. Afgelopen zaterdag werden onder meer een onafgevuurde kogel en twee wapens gevonden. De grote verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties in binnen- en buitenland. Vanuit rechtse partijen in Europa zijn er felicitaties. Andere politici uiten juist hun zorgen over de gevolgen voor Duitsland en Europa. De politieke druk op de positie van bondskanselier Merz neemt door deze uitslag sterk toe. Naast onvrede binnen zijn eigen partij roepen kiezers nu op tot zijn aftreden. En de Duitse politie heeft in totaal 22 explosieven gevonden bij het stroomnet in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. Ze zijn onschadelijk gemaakt. De politie ontdekte ze in het kader van het onderzoek naar de aanvallen op het elektriciteitsnet. De vermoedelijke dader is nog altijd niet gevonden. Dat is een 48-jarige man die brieven heeft verstuurd waarin hij de verantwoordelijkheid opeist voor een reeks sabotageaanvallen. In zijn woning zijn explosieven gevonden. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. In het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Annelieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. En oponthoud door grenscontroles op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg heb je 10 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandsfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeilevenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit. Zondag 13 september. Een dagje uit voor het hele gezin.
4: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
5: Start de motoren.
0: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
5: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
6: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur... en vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van...
7: Truck Run Box Meer.
5: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
6: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
5: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
6: Rijd je weer met ons mee?
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 16 september kun je in Beers alles leren over paddenstoelen, schimmels en zwammen. De lezing begint om 8 uur in de Eiwitcampus aan de Dr. Moonsweg 5 in Beers. IVN'er Paul Mulders vertelt over de enorme rijkdom aan soorten, de belangrijke rol van schimmels in de natuur. De toegang is gratis voor IVN-leden en donateurs. Niet-leden betalen 4 euro. Aanmelden vooraf is noodzakelijk. Op donderdag 17 september staat bij de tuintafel in Wanrooi alles in het teken van bloemen en duurzaamheid. De lezing begint om 19:30 aan de Peelstraat 29 in Wanrooi. Marielle van Gastel vertelt hoe haar passie voor bloemen uiteindelijk leidde tot een eigen duurzame pluktuin en kwekerij. Interessant voor iedereen die droomt van een eigen pluktuin of gewoon meer wil weten over duurzaam ondernemen en biodiversiteit. Deelname kost 15 euro.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Stichting Carnaval Mil en het ondernemerscollectief Mil organiseren samen met Innergo een inzamelingsactie voor tweedehands carnavalskleding. Vanaf dinsdag 8 september kan kleding worden ingeleverd bij Innergo aan de Kerkstraat 9 in Mil. De verkoop start op 11 november 2026 met als doel carnaval toegankelijk te maken voor iedereen. Het centrum van Boksmeer heeft sinds zaterdag 5 september een nieuwe beveiligde fietsenstalling aan de Veerstraat met voorlopig 10 plekken. De vereniging Commercieel Vastgoed Boksmeer onderzoekt de behoefte aan beveiligd fietsparkeren en overweegt uitbreiding bij voldoende gebruik. Fietsen worden vastgezet met beveiligde beugels die met een bankpas of app vergrendeld worden. Geert van Els uit Boksmeer heeft op zondag 6 september de koninklijke onderscheiding lid in de Orde van Oranje Nassau ontvangen. Burgemeester Marieke Moorman reikte de onderscheiding uit tijdens de clubdag van de Zeur de Boelvereniging De Bokkenschieters. Ter erkenning van zijn jarenlange inzet voor verenigingen en hulpbehoevenden in de regio. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. In het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind.
3: Dit is Annelieke Bosgaard van de ANWB. Op de A16 richting Rotterdam heb je tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is dicht. Ook oponthoud op de A58, Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Tussen de afrit Kruiningen en Rilland doe je er 10 minuten langer over. En tot slot de A58, Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg, Reeshof en knooppunt Galder is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik. Met het land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het land van Kuik. Het land aan tafel. Vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.
0: Dichterbij dan je denkt.
5: Nieuw van Toast Club. Alexandria is een frisse, zonnige track met een ontspannen sfeer en een vleugje nostalgie. Het nummer neemt je mee in een verhaal over verlangen, herinneringen en een plek die bijzondere gevoelens oproept.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1175.

0: In Stevensbeek is een groep vrijwilligers de eerste week van september druk met het opzetten van het festivalterrein voor het tweedaagse evenement The Village. Dit vindt op 5 en 6 september voor de vijfde keer plaats. Een jubileum dus. We spreken erover met bestuurslid Jules Bierkens.
1: De Village Festival initiatief wat in 2020 is ontstaan. Naar aanleiding van 75 jaar vrijheid van de oude gemeente Sint-Antonis mochten wij als Stevensbeek zijnde een eindfeest organiseren. Helaas door corona niet doorgegaan, maar we wilden het wel graag oppakken. Dus 2 jaar later in 2022 hebben we de eerste editie georganiseerd. Toen op de zaterdag alleen, in de middag voor alle leeftijden, gratis entree. En in de avond hadden we een grote feesttent met DJ's en bandjes. En omdat het zo goed was bevallen, hebben we gezegd van oké, we willen dat ieder jaar erin houden en er een jaarlijks festival van maken. Ja, de eerste editie inderdaad 500 bezoekers in de avond, uitverkocht. De jaren daarna op de zaterdag inderdaad ook ongeveer 500 bezoekers. En op de zondag zie je de laatste jaren dat het steeds meer een trek is. Vorig jaar op de zondag 650 bezoekers gehad. We zijn met een groep van 18 enthousiaste vrijwilligers, van jong tot oud. Een hele diverse club aan mensen die dit festival organiseert. En nu aankomend weekend alweer de 5e editie van de Village Festival. Een jubileumeditie. We willen nog meer uitpakken qua aankleding. Dus het terrein ziet er nog mooier en professioneler uit. We hebben een superleuk programma qua artiesten. En vooral ook op de zondag ook voor de kinderen heel veel te doen. We hebben diverse foodtrucks. Speciaal bier van de bierburgemeester. Dus eigenlijk voor ieder wat wils. Zaterdag hebben we 1 tent met coverbands. En we hebben een speciale nieuwe stage ter ere van ons jubileum dit jaar. En daar staan lokale DJ's te draaien. En op de zondag hebben we een divers muziekprogramma. We hebben een coverbandje, we hebben singer-songwriters, we hebben een Hollandse zanger. Dat hebben we ook heel veel voor de kinderen. Dus we hebben verschillende workshops. We hebben een DJ-workshops, we hebben wilgetenen vlechten. We hebben een dansworkshop. Ze kunnen gaan schilderen, sminken. We hebben knutseltafels. We hebben verschillende XXL-spellen. Verschillende grote springkussens van Funpro. Dus eigenlijk inderdaad voor de kinderen superveel te doen. Het festival is zeker niet alleen voor mensen uit het dorp Stevensbeek. Het is echt inderdaad voor de hele regio. Voor de zaterdag zijn er nog kaartjes beschikbaar. Die kunnen ze op de website www.thevillageof.nl kopen. En zondag zijn geen kaartjes nodig, want dan hebben we gratis entree.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Op premier Mark Rutte heeft tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona verklaard dat er geen alternatieven waren voor de derde scholensluiting in december 21. De ziekenhuizen zaten bijna vol door de Delta-variant en bij de komst van de Omicron-variant was code zwart volgens Rutte onafwendbaar geweest, als die even ziekmakend was geweest. Verder was Rutte geïrriteerd dat de commissie appjes over zijn kabinetsgenoten heeft voorgelezen. De politie zoekt vandaag met hulp van specialistische team en de mobiele eenheid in en om over Asselt weer naar voorwerpen en bewijsmateriaal. Dat volgt op een aanval vorige week toen gewapende mannen de woning van Jan G. aan de Ewijkseweg bestormden. Afgelopen zaterdag werden onder meer een onafgevuurde kogel en twee wapens gevonden. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn vannacht 11 doden gevallen, onder wie 2 baby's. Een wooncomplex in Kfar Reman werd aangevallen, waarbij 9 mensen omkwamen en 5 gewond raakten. Een drone viel in hetzelfde dorp een auto aan. Daarbij kwamen volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners om het leven die in het voertuig zaten. En omroepdirecteur Peter Vlemmix van Ongehoord Nederland is zeer verbaasd dat de NPO-mediaminister Rianne Letchert heeft gevraagd de licentie van de omroep in te trekken. 2 weken geleden zag de NPO nog geen reden hiervoor, maar draaide nu 180 graden. Morgen neemt Letchert naar verwachting een besluit over de toekomst van Ongehoord Nederland. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. In het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Annelieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Lederheide en knooppunt Batadorp staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 7 kilometer file met een kwartier vertraging. Dan naar de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen de afrit Ierseke en Rilland staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten extra reistijd. En tot slot de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Tilburg Centrum West en knooppunt De Baars staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
6: Dabri Techniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
9: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
10: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T. Hey, hey, hey.
11: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 20 september kun je de natuur in tijdens een excursie door de Maas zeggen. Om 10 uur wordt verzameld bij de parkeerplaats bij tennisvereniging Aan de Rijtjes tussen nummer 12 en de Maasdijk in Oefeld. De gidsen vertellen over vruchten, zaden, bomen, struiken en het ontstaan van het bijzondere Maasheggenlandschap. De wandeling is ongeveer 4 kilometer lang en gaat deels over onverharde paden. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. Zondag 20 september staat Boxmeer in het teken van de Wereld Alzheimerdag. Vanaf 1:30 is bij de Weijer en de bibliotheek in Boxmeer aan de Raadsingel 1 een programma onder het motto Ik blijf meedoen. Het draait deze middag niet alleen om dementie, maar vooral om samen actief blijven. Er zijn onder meer kook, zang, dans, schilderworkshops en voor kinderen is er sminken. Het is een programma voor jong en oud.
3: Must be a special lady.
4: Don't you sing
5: the
4: first time?
5: No,
6: Harry, I'm singing second, man.
4: And a very exciting girl.
3: I'll bring that bass out, man.
5: Hey, man, I'll bring it out a little bit more.
4: You gotta be a special lady. Let's get down on some hardware. Come on.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Stichting Carnaval Mil en het ondernemerscollectief Mil organiseren samen met Innergo een inzamelingsactie voor tweedehands carnavalskleding. Vanaf dinsdag 8 september kan kleding worden ingeleverd bij Innergo aan de Kerkstraat 9 in Mil. De verkoop start op 11 november 2026 met als doel carnaval toegankelijk te maken voor iedereen. Het centrum van Boksmeer heeft sinds zaterdag 5 september een nieuwe beveiligde fietsenstalling aan de Veerstraat met voorlopig 10 plekken. De vereniging Commercieel Vastgoed Boksmeer onderzoekt de behoefte aan beveiligd fietsparkeren en overweegt uitbreiding bij voldoende gebruik. Fietsen worden vastgezet met beveiligde beugels die met een bankpas of app vergrendeld worden. Geert van Els uit Boksmeer heeft op zondag 6 september de koninklijke onderscheiding lid in de Orde van Oranje Nassau ontvangen. Burgemeester Marieke Moorman reikte de onderscheiding uit tijdens de clubdag van de Zeur de Boelvereniging De Bokkenschieters. Ter erkenning van zijn jarenlange inzet voor verenigingen en hulpbehoevenden in de regio. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden, in het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind.
3: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment staan er files in het zuiden, onder andere op de A16 België richting Breda. Tussen de grens en knooppunt Galder rijdt het langzaam, 3 kilometer met 15 minuten oponthoud. Nog een file op de A16 richting Rotterdam en wel bij de Moerdijkbrug. Tussen de Moerdijkbrug en Afrit Dordrecht Centrum doe je er 10 tot 15 minuten langer over. Dan staat er nog een kapotte auto op de A58 Vlissingen richting Berg op Zoom. En dat betekent tussen Afrit Ierseke en Rilland file rijden. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 20 minuten langer over. Verreweg de meeste vertraging op dit moment op de N57 Middelburg richting Brouwersdam. Tussen Middelburg Noord en Seroskerken is je vertraging 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: De eerste wedstrijd van MHV 81 in seizoen 2026-2027. Meteen de derby thuis tegen PSV. MHV kon geen potten breken zaterdagavond. Het werd 24-34. We vroegen aan Tjara van Katwijk wat ze daarvan vond.
1: Frustrerend.
0: Ja, niet zo spannend als de wedstrijden vorig jaar in ieder geval.
1: Nee, klopt. Ja, we hadden er ook liever iets anders van gemaakt. Maar goed.
0: Eerste helft draaide het nog niet lekker.
1: Nee, ja, de dekking, ja, we waren net te laat. En we maakten onze kansen voor Oko niet af. Dus ja, dan loop je op een gegeven moment achter de feit aan.
0: Ja, de 19-11. Best een groot gat in de rust al. En dan wordt het lastig te repareren in die tweede helft.
1: Ja, we gingen er rust in dat er natuurlijk wel een gat was geslagen. En ja, in de kleedkamer kwamen we toch wel met de koppen bij elkaar. En toen was het, nou ja, kom, even nog pit erin. En gewoon ons eigen spel, dat is ook gewoon wat we willen blijven spelen. Daar hebben we proberen laten te zien. Dat we daar goed aan hebben gehouden. En dat we hier alleen maar van meer kunnen leren. En dat we gewoon weer koppen dezelfde richting op moeten hebben.
0: Veel minuten van jou?
1: Ja, klopt. Ja, anders als vorig seizoen. Ja, Boukje is mede teamgenoot, positiegenoot. Ja, die had ook een rugblessure, is door de rug gegaan. Dus die is daarvan ook aan het herstellen. En dan mag je minuten maken, ja.
0: Lekker dat dan weer wel.
1: Ja, klopt. Ik denk dat ik me ook gewoon goed heb laten zien als speelster. En ook gewoon veel stappen heb gezet de afgelopen tijd. Me goed aan mijn afspraken heb gehouden. En dat wordt ook beloond.
0: Door naar de nieuwe coach, Kevin van Erp. We vroegen aan hem of hij niet op wat beters had gehoopt bij zijn debuut als trainer bij de dames.
2: Ja, gehoopt in ieder geval. Maar het was lastig inschatten omdat zij wel een compleet nieuwe selectie hadden. Ook een nieuwe trainer. Dus het was ook wel moeilijk voorbereiden. Ja, uiteindelijk hoop je zeker dat je daar dichterbij kunt blijven dan wat het uiteindelijk is. Maar ja, uiteindelijk is het zo gelopen. En ja, ik ben in ieder geval wel blij om terug te zien dat bepaalde dingen waar we aan gewerkt hebben de afgelopen weken of maanden, dat we die wel terug hebben gezien.
0: Ik ben nu een aantal maanden hier aan de slag in Mil. Voor jou de eerste keer dames. Hoe anders is dat?
2: Ja, dat is inderdaad wel even anders. Dat is wel even wennen.
0: En dan welk opzicht?
2: Ja, vooral in het contact wel met meiden die toch heel anders contact met mij zoeken, contact met elkaar zoeken. Je moet dingen net op een wat andere manier brengen dan dat je bij jongens kunt doen. Ik denk dat je bij jongens net wat directer kunt zijn. Maar het brengt wel weer met zich mee dat meiden juist wel weer heel open zijn en dat je heel makkelijk met elkaar over dingen kunt hebben, kunt sparren met elkaar. Dat ze wat meer naar je toe komen als ze ergens mee zitten of ergens tegenaan lopen. Dus dat werkt wel heel fijn.
0: Volgende week een nieuwe kans voor de dames van MHV. Dan een uitwedstrijd in Emmen bij ENO.
3: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt. Freeze frame!

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website
4: omroeplvc.nl. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Oud-premier Mark Rutte heeft tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona verklaard dat er geen alternatieven waren voor de derde scholensluiting in december 21. De ziekenhuizen zaten bijna vol door de Delta-variant en bij de komst van de Omicron-variant was code zwart volgens Rutte onafwendbaar geweest, als die even ziekmakend was geweest. Verder was Rutte geïrriteerd dat de commissie appjes over zijn kabinetsgenoten heeft voorgelezen. De politie zoekt vandaag met hulp van specialistische team en de mobiele eenheid in en om over Asselt weer naar voorwerpen en bewijsmateriaal. Dat volgt op een aanval vorige week toen gewapende mannen de woning van Jan G. aan de Ewijkseweg bestormden. Afgelopen zaterdag werden onder meer een onafgevuurde kogel en twee wapens gevonden. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn vannacht 11 doden gevallen, onder wie 2 baby's. Een wooncomplex in Kfar Reman werd aangevallen, waarbij 9 mensen omkwamen en 5 gewond raakten. Een drone viel in hetzelfde dorp een auto aan. Daarbij kwamen volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners om het leven die in het voertuig zaten. En omroepdirecteur Peter Vlemmix van Ongehoord Nederland is zeer verbaasd dat de NPO-mediaminister Rianne Letchert heeft gevraagd de licentie van de omroep in te trekken. 2 weken geleden zag de NPO nog geen reden hiervoor, maar draaide nu 180 graden. Morgen neemt Letchert naar verwachting een besluit over de toekomst van Ongehoord Nederland. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. In het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. File rijden geblazen op onder andere de A16 Antwerpen richting Breda. Tussen Meer en knooppunt Golder sta je 5 minuten in de file door een ongeluk. Ook op de A58 is het druk, Vlissingenbergen op Zoom. Daar sta je tussen Alfred Ierseke en Rilland in de file. Of door een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is er dicht. Je doet er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
7: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja. Ja.
7: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials. Jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
10: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Liefhebbers van cabaret kunnen vrijdag 18 september terecht bij Theater De Weijer in Boksmeer. Om 7:15 beginnen Arie en Sylvester aan een nieuwe voorstelling Breken de Tent Af. Verwacht herkenbare humor, absurditeit en een flinke dosis energie. De voorstelling is in De Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Wie Arie en Sylvester kent, weet dat rustig achteroverleunen waarschijnlijk geen garantie is. Op zaterdag 19 september opent om 11 uur de keramiek-expositie uit klei gevormd bij de Blauwe Bes aan de Dempseystraat 9 in Langeboom. 10 keramisten van Hobbycentrum Mil laten daar hun boetseerwerk zien. De expositie loopt ook op zondag 20 september, steeds van 11 tot 5. De toegang is gratis en de combinatie van kunst, natuur en het landelijke parkje maakt dit tot een leuke bestemming voor kunstliefhebbers.
1: Voor het noorden van het Land van Kuik, 93.5 FM. En voor het zuiden van het Land van Kuik, 94.0 FM.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemiddag.
1: Een houten paardenhoofd verwelkomt bezoekers in Graven, op de plek van de voormalige Marchaussee-kazerne. Het kunstwerk, gemaakt door lokale houtkunstenaar Dirk Reinders, symboliseert de geschiedenis van de locatie. De gebruikte kastanjeboom was ziek, maar biedt nu een mooi eerbetoon. Reinders werkt het kunstwerk binnenkort verder af. In Mil vindt van vrijdag 18 tot en met dinsdag 22 september opnieuw een gezamenlijk kermisfeest plaats op het Kerkplein. Na het succes van vorig jaar, waarbij verschillende organisaties samenwerkten, is besloten deze opzet voor te zetten. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, DJ's en regionale artiesten onder een grote overkapping. Stichting Carnaval Mil en het ondernemerscollectief Mil organiseren samen met InnerGo een inzamelingsactie voor tweedehands carnavalskleding. Vanaf dinsdag 8 september kan kleding worden ingeleverd bij InnerGo aan de Kerkstraat 9 in Mil. De verkoop start op 11 november 2026 met als doel carnaval toegankelijk te maken voor iedereen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden, in het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment op een enkele plek file rijden in het zuiden. Op de A2 bijvoorbeeld Maastricht richting Eindhoven. Tussen Leende en knooppunt Leenderheide is je vertraging 5 minuten. Ook 5 minuten oponthoud op de A16 België richting Breda. Tussen de grens en knooppunt Galder. Tot slot nog de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Je hebt 5 tot 10 minuten oponthoud tussen Rilland en knooppunt Markiezaat. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.

0: Hans Balten zit de gast van Passion for People. We gaan naar de toekomst. En er ligt nu een belangrijk plan, heb ik begrepen, voor een nieuw centrum voor moeder en kind.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Wat we dus gedacht hadden voor de COVID al daarmee te beginnen, hebben we daar moeten stellen. En we zijn nu dus bezig met een heel mooi plan. Waar het Centrum van Moeder en Kind dus voor de komende 100 jaar een goede zorg voor moeder en kind moet waarborgen. En dat is veel, dat is groot. En, maar we hebben de juiste mensen gevonden. En wederom de Lions, dat mag ik zeggen. Die hebben ons weer omarmd, waar ik ze ontzettend dankbaar voor ben. En daarnaast de Wilde Ganzen weer. Maar we zijn nog op zoek naar geld. En het financiële gedeelte is nog niet helemaal rond. We hebben nog een stichting die ik niet bij naam kan noemen. Maar ook bedrijven die ons hebben geholpen al. Maar we komen toch nog 50.000 tekort.
0: Zullen we meteen even de website en geven waar mogelijk een link staat om te betalen? Of
1: ja, heb je die, ja, zeker. Dat is www.passionforpeople.eu.
0: En op die site?
1: En achterin, op de laatste pagina, kan je terugzien waar je iets zou kunnen doneren.
0: En als je zegt doneren, Passion for People, dan komt die waarschijnlijk al heel snel bij die pagina terecht.
1: Zeker.
0: Maar de Lions, wat doen de Lions?
1: De Lions die gaan dus opnieuw een golftoernooi houden voor aankomende vrijdag. Aankomende vrijdag is dat. Mm-hmm. In Afferden, waarbij ze dus inderdaad heel veel mensen hebben uitgenodigd. Die dus Man Flight, dus voor Passion for People gaan golven. Dat doet de Lions 3 jaar achter elkaar voor ons. En nogmaals, ontzettend dankbaar daarvoor. En naast de Lions zijn er nog 2 andere serviceclubs die hebben gezegd iets voor ons te willen betekenen. En daarnaast bedrijven, die al, maar ook zeker individuele mensen, familieleden. Mijn schoondochter heeft 1.000 euro geschonken. Ja, nou ja, dat vind ik waanzinnig. Maar ook mijn kinderen. Mijn broers, mijn zussen. Dus in alle gelederen wordt er iets geschonken. Dus dat is heel mooi.
0: En de school, is die ook actief?
1: Ja? De school is nu momenteel actief bezig met het maken van plannen voor het kerstgebeuren. En daar mogen wij waarschijnlijk ook in meedoen.
0: Ja.
1: Maar terug op onze plannen. Wij willen heel graag 5 gebouwen neerzetten.
0: Ja, je wil het 100 jaar toekomstbestendig maken.
1: 100 jaar.
0: Dat gaat niet voor 10 euro.
1: Nee. En ik mag het gerust noemen. Casco gaat ons dit 300.000 kosten. Maar wat we daarvoor neer willen zetten zijn 5 gebouwen. Waarbij het eerste gebouw een gebouw is waar de moeder binnenkomt en onderzocht wordt. Waar we dus meteen al weten van wat de eerste behandeling nodig is. Hoe het kind erin ligt en hoe het kind er momenteel voor staat. Dat is een heel groot gemis geweest tot deze tijd. Het is ook een soort wachtkamer. Daar wordt gekeken naar de moeder die dus ondertussen al 40 kilometer heeft gelopen met het kind. Dan hebben we een ruimte waar moeders komen te liggen te wachten op het moment dat ze gaan bevallen. Dat is een ruimte met 10 bedden. Dan komt er een ruimte voor moeders die dus net bevallen zijn. Met 10 bedden. Een ruimte voor operaties. Dus een nieuwe operatiekamer. Waar met name de seksio's, dat zijn de keizersneders. Die dus daar gepland gaan worden. En we hebben een ruimte voor de neonatologie.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: Groots, meeslepend en doordrenkt met de iconische Stadion Energy. Rocklegendes U2 nemen ons op Street of Dreams mee langs de straten van de grote dromen, verlangen en het zoeken naar een eigen weg in de wereld. Met de meeslepende stem van Bono en de herkenbare atmosferische gitaarsound van The Edge.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Klusbedrijf JSW.
1: De nummer 1 in Erco.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
4: Wilbert Oort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbert Oort pakt flink uit met het legendarische Plattelandsfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeilevenplein en bij Outdoor Rock. Wilbert Oort pakt uit. Zondag 13 september. Een dagje uit voor het hele gezin.

0: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Tijdens het verhoor door de parlementaire coronacommissie kreeg oud-premier Rutte een aantal uitspraken voorgelegd die als polariserend zijn ervaren. Bijvoorbeeld uitspraken van minister De Jonge over ongevaccineerden die ziekenhuisbedden bezet zouden houden. Maar Rutte vindt dat niet. Hij benadrukte dat de politiek wel de feiten mag benoemen, maar woorden als wappie vindt hij dan weer niet fraai. Verder was hij geïrriteerd dat de commissie corona-appberichten openbaarde. Krapperhaus bijvoorbeeld noemde onderwijsminister Slob een soepjurk en jankert. Delta-commissaris Verdaas adviseert het kabinet om de wateraanpakinvestering te verdubbelen van 1-2% van het bruto binnenlands product. Verdaas presenteert zijn bevindingen aan minister Karremans en waarschuwt dat technische maatregelen onvoldoende zijn om alle gevolgen van droogte, verzilting en wateroverlast te voorkomen. Volkswagen verkoopt zijn fabriek in Osnabrück aan het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Saxen. De fabriek wordt omgebouwd voor defensieproductie. Volgend jaar stopt de autoproductie. De fabriek gaat componenten maken voor het Israëlische defensiebedrijf Rafael, bekend van de Iron Dome en Davis Sling. En bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt was er sprake van een enorme hoeveelheid desinformatie. Dat zeggen waarnemers van platform Walen. Volgens oprichter Stefanie Schiffer zijn Russische propagandanetwerken verantwoordelijk voor campagnes die kandidaten van het CDU, SPD, FDP en Die Linke zwart maken. AfD en BSW, beide voorstander van herstel van banden met Rusland, werden niet aangevallen. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. In het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Langzaam maar zeker begint de spits. Er staat nu 60 kilometer in totaal in de regio. Onder andere op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Vanuit de grens richting Bergen op Zoom-Zuid tref je 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten oponthoud. Op de A58 Tilburg-Breda is een ongeluk gebeurd en daarom is de linkerrijstrook dicht tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel. Je doet er 20 minuten langer over. Verder een kwartier vertraging op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Linnen en knooppunt het Vonderen. En tot slot nog een ongeluk op de N2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Meerhoven-Zuid en knooppunt Batadorp betekent dat 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Ik rijd graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installq erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
5: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
7: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC.

0: met de liefde. Nee, dat moet je niet doen. Gewoon alles rustig op zijn beloop laten. Ja. Phil Collins op je radio en Can't Hurry Love, zo heette deze plaat. En nou had ik eigenlijk gedacht dat er een muziekje aankwam. Maar dat gebeurt niet, dus die moet ik zo eventjes opnieuw laden. Maar op de radio moet je niet over techniek houden, nou goed, dat doen we dan maar niet. Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van Afslag LVC, lieve vrienden. Dit is Omroep van Kuik. Mijn naam is Jan Debet. Tot aan de klok van 6 uur kun je luisteren naar dit gezellige radiofeuilleton met zometeen, het streeknieuws hebben we. We kijken naar weer en verkeer in de regio natuurlijk. We gaan het verder nog eventjes hebben straks over... waar gaan we het over hebben eigenlijk? Daar kom ik zo even op terug. De beurs, die gaan we nog wel eventjes bekijken. Ook al is de beurs in Amerika gesloten, dus beperkte informatie daarover. En voor de rest, de agenda, die hebben we ook nog. En veel muziek, dus we gaan gewoon lekker van start. Welkom in Afslag LVC.
1: Jan Debet. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is Afslag LVC.
0: En

Rosanna, dat is die andere groot hit. Je kent ze natuurlijk ook van I Can't Stop Loving You en van Africa. Dat was ook heel groot van ze destijds natuurlijk eigenlijk wel. Zometeen gaan we eventjes luisteren naar een vrij controversiële zangeres. Uit Australië is afkomstig, ze heet Aja May. En met het nummer wat je zometeen gaat horen, Carmageddon, verloor ze haar platen- en managementcontract. En waarom? Omdat ze haar artistieke vrijheid verkoos boven een platendeal, zeg maar. En dat heeft ermee te maken dat ze vrij maatschappij kritisch...

0: Uit 2024 is deze plaat afkomstig van de Australische zangeres Aya May. Je hebt geluisterd naar Carmageddon hier in afslag LVC. En een detail bij deze zangeres is nog dat ze in het dagelijks leven eigenlijk ook nog arts is. Ze is opgeleid als arts en ze stond eind 2019, begin 2020 in de frontline, zoals dat heet. Ze stond met haar handen aan de bedden waar de coronapatiënten, de eerste covid-patiënten destijds binnenkwamen. Dus ja, ze heeft ook wel enig idee waar ze over zingt, zeg maar. Dat kan je dan toch ook wel weer zeggen. Goed, dat is een klein detail. Hey, we gaan even kijken wat je het komend weekend alweer kan gaan doen rondom het Land van Kuik. Want er is natuurlijk van alles te beleven. Hier is de agenda.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Zondag 20 september is het weer tijd voor de truckrun Boksmeer. Vanaf 10 uur is het publiek welkom op industrietrein Saxe-Gotha, Handelsstraat 3 in Boksmeer. Ruim 200 vrachtwagens bezorgen mensen met een beperking een onvergetelijke dag. Om 1 uur vertrekt het indrukwekkende konvooi door onder andere Sint-Antonis, Wanrooi, Mil, Beers, Kuik en Oevelt. Langs de route kunnen toeschouwers de deelnemers aanmoedigen. Op zondag 20 september kun je om 10 uur mee met de wandeling Groene Oase in Boksmeer. Het vertrek is bij de ingang van de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Een gids van IVN de Maasvallei laat zien hoe de natuur de afgelopen jaren steeds meer ruimte heeft gekregen in het centrum. Ontdekt verschillende bomen en planten en kijkt voortaan misschien heel anders naar groen tijdens een wandeling door de stad. De wandeling is gratis.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van...

Queen op je radio van Billy Ocean. Ik had eigenlijk European Queen klaarstaan. Maar goed, ik denk van we pakken toch eens een keer deze versie weer. Er zijn verschillende versies van dit plaatje. Maar in Europa zitten we dan ook niet meer zo in die koningshuizen. Zeg maar, hè. Ja, oké, we hebben ze nog in Spanje. En waar verder eigenlijk nog? Ik weet het niet zo gauw eigenlijk. Ja, België nog natuurlijk. Ons eigen koningshuis hebben we nog. Alhoewel, onze koning doet het er ook een beetje bij, zo zeg maar. En die prinsessen, ja, ik weet niet of dat die er echt zoveel zin in hebben. Gezien de druk die het allemaal met je meebrengt. Maar goed, we gaan zo meteen naar het streeknieuws van 4:30. Dat komt er alweer aan. En dan kijken we ook even naar het verkeer en de situatie rondom het land van Kuik. Op de wegen, zeg maar. Je kan nog even gaan luisteren in afslag LVC naar Matt Bianco. Met een vrij lang intro en een lange oeh, more than I can bear is dit trouwens. Nou, begin maar.

0: met Bianco op je radio. Je kent ze natuurlijk ook van Whose Side Are You On? En van Get Out of Your Lazy Bed. In dit geval hoor je More Than I Can Bear. Nou, hopelijk hou je het nog eventjes vol met tot aan de klok van 6 uur. Hier is het streeknieuws van 16:30.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
3: Goedemiddag.
2: Een houten paardenhoofd verwelkomt bezoekers in Graven, op de plek van de voormalige Marchaussee-kazerne. Het kunstwerk, gemaakt door lokale houtkunstenaar Dirk Reinders, symboliseert de geschiedenis van de locatie. De gebruikte kastanjeboom was ziek, maar biedt nu een mooi eerbetoon. Reinders werkt het kunstwerk binnenkort verder af. In Mil vindt van vrijdag 18 tot en met dinsdag 22 september opnieuw een gezamenlijk kermisfeest plaats op het Kerkplein. Na het succes van vorig jaar, waarbij verschillende organisaties samenwerkten, is besloten deze opzet voor te zetten. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, DJ's en regionale artiesten onder een grote overkapping. Stichting Carnaval Mil en het ondernemerscollectief Mil organiseren samen met InnerGo een inzamelingsactie voor tweedehands carnavalskleding. Vanaf dinsdag 8 september kan kleding worden ingeleverd bij InnerGo aan de Kerkstraat 9 in Mil. De verkoop start op 11 november 2026 met als doel carnaval toegankelijk te maken voor iedereen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
4: Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. In het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind.
0: De temperatuur in Graven op dit moment 29 graden, mensen. Ja, het is nog één dagje zomer. Lekker hoor, even één dag nog. Gewoon even genieten van het warme weer. We gaan even kijken naar het verkeer rondom het Land van Kuik. Op de A12 heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A50 6 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 2 kilometer langzaam rijden tussen Veghel-Noord en afrit Veghel. En 3 kilometer langzaam rijden tussen afrit Ravensburg en afrit Os-Oost. En dat zijn ze voor nu.
5: Te weinig geld voor boodschappen, dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen met gratis boodschappen, ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.
1: Dichterbij dan je denkt.
6: LVC. Young.

een van mijn favoriete bands. Dit hoor, ja, Shaq Attack hoorde je zojuist, een Down on the Street. Oh, wat is het lekker. Lekkere funky muziek ook. En als je daar meer van wilt horen, ja, ik mag vanaf volgende week 3 weken lang de VIP Dance Classics waarnemen voor Roger van Bracht. Want die is er eventjes een paar weken niet. Vanaf volgende week, hij had het gevraagd dat ik dat wilde doen. En ik heb ook gewoon ja gezegd. Dat is leuk, hè? Ja, ik vind het geweldig. Lekker hoor, maar dat is op de vrijdagavond pas. En begint volgende week pas. Je luistert naar Afslag LVC hier bij Omroep Land van Kuik. Tot aan de klok van 6 uur. En we gaan het straks even hebben over de warmte in scholen. Ja, dat is toch...

0: Jan Tria, True Connection, hoor je juist. En more. We blijven toch ook een lekker zoetsappig plaatje. Meer. Gauw houden op je radio af en toe. Ja, dat hoor je ook bij Omroep Land Verkuik. Dat is leuk, hè? We hebben van alles voor je. We gaan even kijken naar het verkeer. Want dat gaan we ook even bijhouden. Zo, even mijn pagina opnieuw laden. Dan gaat dat beter. Op de A12 heb je 2 kilometer stilstaand verkeer. Tussen knooppunt Ouddijk en de grensovergang met Duitsland. Daar zijn ze aan het controleren natuurlijk. Hè, wie er allemaal het land in komt. Er zijn landen die doen dat niet. Die laten iedereen zomaar erin. Dan heb je de A50. Daar heb je 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 2 kilometer stilstaan tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. En dan de A59. Daar heb je 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Engelen en 's-Hertogenbosch-West. En dat zijn ze voor nu.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Killers op je radio. And are we human or are we dancer?
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
0: Ja, dat is een goed idee altijd. Deals, daar houden we van. Ja, je hebt ook van die presidenten, die houden ook van deals. Maar goed, dat even terzijde. Goed, we gaan het eventjes hebben over een item wat toch wel speelt in het Land van Kuik. En waarschijnlijk landelijk ook wel natuurlijk. De warmte in schoolgebouwen. Kijk, het is vandaag lekker warm. Ik moest vanmiddag eventjes naar de huisarts. En ik zat er in de wachtkamer en voelde daar al aardig warm, moet ik zeggen. Maar kinderen die de hele dag op school zitten, die hebben daar natuurlijk ook behoorlijk last van. Veel schoolgebouwen. Laten we even gaan luisteren naar een bijdrage van onze redactie.
2: Hoewel de herfst in aantocht is, konden we maandag nog volop genieten van zomerse temperaturen. Voor veel mensen is dat heerlijk, maar voor scholen is die warmte niet altijd zo welkom. Want net als op veel andere plekken in Nederland, lopen ook in het Land van Kuik de temperaturen in sommige klaslokalen flink op. Zo ook bij basisschool De Waai in Kuik. De hete zomer zit bij directeur Wim Spijkerboer nog steeds vers in het geheugen.
3: Afgelopen zomer, toen was het erg warm in een delen van de school en natuurlijk ook buiten. En heel Nederland hebben we allemaal mee te maken. Het is vandaag ook een prachtige dag. Maar het was moeilijk vol te houden op sommige plekken. We hebben twee gebouwen. Eén gebouw is volledig klimaatbestendig. Maar het andere gebouw, daar was het gewoon niet te doen. En dat is op heel veel plekken in Nederland met schoolgebouwen aan de hand.
2: Veel schoolgebouwen zijn niet berekend op de hoge temperaturen. Bijvoorbeeld door beperkte koelsystemen of ventilatie. En dat kan het leren en lesgeven behoorlijk lastig maken.
3: In extreme gevallen kan het al heel snel oplopen, bijna tot boven de 30 graden. En, en dat is een groot probleem. Als het buiten heel erg warm is, dan kunnen we ook niet ventileren. Kan een schoolgebouw niet lekker doorwaaien. En dan neemt de CO2 ook schrikbarend snel toe. Het wordt zo warm dat kinderen problemen krijgen met hun concentratie en focus op het onderwijs, hoofdpijn krijgen, duizelig worden. En dan is het gewoon niet meer verantwoord. En voor de vakantie hebben we dan ook een besluit moeten nemen om op bepaalde dagen een delen van de school te sluiten.
2: Bij een van de schoolgebouwen hielp de gemeente om de lokale klimaatbestendiger te maken, bij het andere nog niet. Daar zoekt de school zelf naar manieren om de warmte buiten te houden.
3: Dan zie je bijvoorbeeld achter mij al de zonneschermen naar beneden. Dat houdt natuurlijk heel veel warmte tegen. We hebben een zonnewerende folie op de ramen geplakt. Dat scheelt ook weer 2 tot 3 graden. En zo sprokkelen we wat bij elkaar aan maatregelen.
2: Voor nieuwbouw en renovatie kunnen scholen gemeentelijke steun krijgen. Voor aanpassing aan bestaande gebouwen ligt dat anders. Schoolbesturen moeten die kosten vaak zelf dragen. Soms oplopen tot honderdduizenden euro's. Met het oog op steeds warmere zomers is het volgens Spijkerboer tijd voor actie.
3: We moeten echt met elkaar aan de bak. Dus het betekent ook dat de Nederlandse bevolking het belangrijk moet vinden dat wij de kinderen, onze kinderen, in een gezond klimaat onderwijs laten volgen. Dat vraagt wat van de politiek, dat vraagt van de lokale overheid, de inspanning en van de besturen om samen te werken en technologische aanpassingen te gaan doen.
0: Je hoorde een bijdrage van Wouter van den Berg.
4: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Anton hoorde je zojuist. Ja, dat was hij weer een keertje. Hè? Ja, fijne plaat toch altijd wel. Die Anton die maakt toch wel leuke liedjes. En daarvoor hadden we natuurlijk een bijdrage van onze redactie over de temperatuur in schoolgebouwen. En nou ben ik natuurlijk geen journalist, maar gewoon iemand met een mening altijd. Hè, zeg maar, ja, zo ben ik dan ook wel weer. En ik vraag me dan toch altijd een beetje af van, goh, waar gaan nou al die miljarden naartoe die het kabinet altijd naar die scholen stuurt? Gaan die in de spaarpot van de schoolkoepel? Of gaan die naar renovatie van gebouwen? Of komen die te goede aan de kwaliteit van het onderwijs? Dat is me nooit helemaal duidelijk. Maar goed, dat even terzijde. Zometeen meer Afslag LVC na de klok van 5. We gaan even naar de boodschappen en het nieuws. En dan ben ik bij terug met deel 2 van de show, met nog een keertje de agenda, het streeknieuws. We kijken ook nog eventjes op de beurs. En voor de rest veel goede muziek onderweg voor je. Dus blijf lekker luisteren. Tot zo.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Start de motoren.
2: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
3: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
4: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur... en vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van...
5: Truck Run Boxmeer.
3: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
4: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
3: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
4: Rijd je weer met ons mee?
3: Dichterbij dan je denkt.
2: Check onze website omroeplvc.nl.
6: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De Duitse bondskanselier Merz denkt niet aan aftreden. Dat zei hij vanmiddag tijdens een persconferentie. Hij werd hier meerdere keren naar gevraagd, maar zei niet weg te willen lopen voor zijn verantwoordelijkheid. Opgeven is voor mij geen optie, zei Merz. Die verder zei dat Duitsland fundamentele hervormingen nodig heeft en dat hij zich daar met zijn coalitiegenoten voor wil blijven inzetten. Tijdens het verhoor door de parlementaire coronacommissie kreeg oud-premier Rutte een aantal uitspraken voorgelegd die als polariserend zijn ervaren. Bijvoorbeeld uitspraken van minister De Jonge over ongevaccineerden die ziekenhuisbedden bezet houden. Rutte benadrukte dat de politiek wel de feiten mag noemen, maar woorden als wappie vindt hij dan weer niet fraai. Volkswagen verkoopt zijn fabriek in Osnabrück aan het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Sachsen. De fabriek wordt omgebouwd voor defensieproductie. Volgend jaar stopt de autoproductie. De fabriek gaat componenten maken voor het Israëlische defensiebedrijf Rafael, bekend van de Iron Dome en Davis Sling. Bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt was er sprake van een enorme hoeveelheid desinformatie. Dat zeggen waarnemers van platform Walen. Volgens oprichter Schiffer zijn Russische propagandanetwerken verantwoordelijk voor campagnes die kandidaten van CDU, SPD, FDP en Die Linke zwart maken. AfD en BSW, beide voorstander van herstel van banden met Rusland, werden niet aangevallen. Tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Vooral het noordwesten kan er later een klein beetje regen vallen. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht overheerst de bewolking, maar blijft het op veel plaatsen droog. In het noorden kan hier en daar wel een buitje vallen. De minimumtemperatuur ligt rond de 17 graden en de zuidwestenwind blijft matig en aan zee vrij krachtig. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. De spits is begonnen. Er staat nu ruim 140 kilometer file in het zuiden van het land. Onder andere op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht betekent dat 25 minuten extra reistijd. Het is ook druk op de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen Rilland en knooppunt Markiezaad kun je er een kwartier bij optellen. En ook op de N2 Eindhoven richting Maastricht heb je een kwartier vertraging tussen afrit Hightech Campus en knooppunt Leenderheide. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
9: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
10: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl. Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bikkel & Co.nl.
11: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land
12: van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

0: 8, France Musique sur votre radio, ouais. Maître Jem, hoorde je zojuist een jumetier. Goedemiddag en welkom in het tweede deel van afslag LVC. Hier bij Omroep Land van Kuik. Tot aan de klok van 6 uur gaan we dat nog doen op deze mooie maandag. Deze zomerse maandag. Ja, het was vandaag nog even een dagje zomer en het land van Kuik. Heerlijk. Trouwens, nu begint wel de lucht heel zachtjes aan een klein beetje dicht te trekken. De zon die is wat minder intens, heet dat. En de temperatuur is ook al een beetje gezakt. Het is nu 27,8 hier in Grave op dit moment. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik zou nog eventjes van het lekkere warme weer genieten, want de komende dagen worden toch wel een stukje minder en is er ook wel wat meer kans op regen. Maar dat is weer goed voor onze natuur, lieve vrienden. Hè? Dan kunnen onze planten en bomen nog wat water drinken. Daar knappen ze toch wel een beetje van op. Nou, wat gaan we doen de komende 55 minuten? Nou, 50 minuten inmiddels wel. Wat doen we nog? Nou, we hebben natuurlijk de agenda voor je. We hebben de beurs voor je rond 5:50. Alhoewel, er is daar niet zoveel aan de hand, want in Amerika zijn ze gesloten vandaag. Voor de rest hebben we het streeknieuws natuurlijk. We kijken nog in de agenda. We hebben natuurlijk ook nog verkeer en weer. En veel goede muziek, dus daar gaan we gauw mee van start.
1: Jan Beben. Loodst je door de files. En snel naar huis. Snel naar huis. Dit is afslag LVC.
2: Let's go, girls.

Carmen, dat was Inner City op je radio. En daarvoor heb je kunnen luisteren naar het nichtje van Henk Wijngaard, lieve vrienden. Die hadden we ook net in de uitzending, namelijk Shania Twain. Ja, je gelooft het of niet, maar Shania Twain is het nichtje van Henk Wijngaard. En het komt zo omdat de vader van Henk Wijngaard na de oorlog naar Canada vertrok en daar een nieuw gezin begon. En daaruit kwam ook zijn halfbroer, de halfbroer van Henk dus. En die heet Clarence Edwards. En dat is dan weer de vader van Shania Twain. Zo kwam dat inderdaad. Het nichtje van Henk Wijngaard hebben we ook al gehoord inderdaad. Die draaiden we ook voor je. En dit was dus net Big Fun met Van Inner City. Zo was het. Goed, we gaan eventjes kijken naar de verkeerssituatie rondom het Land van Kuik. Er zijn wat handelingen die ik daarvoor moet verrichten. Nou, dat gaat weer goed hier. Het staat allemaal weer lekker klaar ook, hè? Zo. Nou, we gaan eens even kijken wat er aan de hand is. Hé, daar is die. Zo. De A12. Ja, daar heb je hem inderdaad. Hij stond er natuurlijk nog op. 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A50, daar heb je dan 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 6 kilometer langzaam rijden tussen afrit Veghel-Noord en afrit Sint-Oederode. En dan de A59, daar heb je 3 kilometer stilstaand.

Gwen en Fire op je radio. Je hebt geluisterd naar september. Het is inderdaad een september, lieve vrienden. Dat is het zeker geworden alweer. We gaan alweer richting de herfst. De meteorologische herfst is al begonnen namelijk op de eerste van deze maand. En de astronomische herfst heet dat dan weer. Hè? Die volgt later deze maand. Dus de 21ste of de 22ste volgens mij. Zometeen gaan we nog eventjes kijken in de agenda van het Land van Kuik. Maar eerst heb ik hier Carl Douglas voor je met een mooie gouden ouwe. Het gaat over vechten.

Dat op je radio en Kung Fu Fighting. Oh, Kung Fu Fighting. Trouwens, vanavond Chinees eten, dat is lekker altijd, hè? Ja. Zometeen onderweg nog voor je rock set. Die heb ik met Dangerous. Ja, Kung Fu Fighting is misschien ook wel Dangerous.

0: levens. Alhoewel, het gaat geloof ik meer om ook de beheersing van het lichaam en zo. En ik heb een plaat voor collega Rob van Soest. Die kent hem wel van de zondagavond van Op de Bank met Van Soest. We kunnen hem elke zondagavond beluisteren hier bij Omroep Land Verkuik vanaf 7 uur. En die wilde graag Rob de Nijs horen met Zeg maar niets. Ik kende de plaat niet, Rob, maar ik ga hem zo wel voor je draaien. Dus hij komt er zo meteen aan. Maar eerst even de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Op woensdag 16 september kun je in Beers alles leren over paddenstoelen, schimmels en zwammen. De lezing begint om 8 uur in de Eiwitcampus aan de Dr. Moonsweg 5 in Beers. IVN'er Paul Mulders vertelt over de enorme rijkdom aan soorten, de belangrijke rol van schimmels in de natuur. De toegang is gratis voor IVN-leden en donateurs. Niet-leden betalen 4 euro. Aanmelden vooraf is noodzakelijk. Op donderdag 17 september staat bij de tuintafel in Wanrooi alles in het teken van bloemen en duurzaamheid. De lezing begint om 19:30 aan de Peelstraat 29 in Wanrooi. Marielle van Gastel vertelt hoe haar passie voor bloemen uiteindelijk leidde tot een eigen duurzame pluktuin en kwekerij. Interessant voor iedereen die droomt van een eigen pluktuin of gewoon meer wil weten over duurzaam ondernemen en biodiversiteit. Deelname kost 15 euro.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

van ja, oh die, nou was die. Ja, 1984 werd die gemaakt. Hij werd geschreven door Gerard Stellaert en Belinda Muldijk. En die kennen we natuurlijk wel, want dat was natuurlijk altijd de lieve vrouw van Rob de Nijs. Ook al hadden ze het ook niet heel makkelijk hoor, samen. Nee, zeg maar niets. Rob de Nijs op je radio. Zometeen gaan we naar het streeknieuws van 5:30 alweer. En dan kijken we ook eventjes naar de weerssituatie en het verkeer rondom het land van Kuik. Eerst Roxette voor je. En Dangerous, hier in Afslag 11 EC. En straks gaan we ook nog naar de beurs tegen 6:10. Ja, dat doen we.

0: Gert op je radio en Dangerous hier in Afslag LVC. Ja, het is misschien wel een beetje gevaarlijk, maar of dat het heel gevaarlijk is, daar komen we zo achter bij de verkeersinformatie van het Land van Kuik. Maar eerst het streeknieuws van 5:30.
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
3: Goedemiddag.
2: Een houten paardenhoofd verwelkomt bezoekers in Graven, op de plek van de voormalige Marchaussee-kazerne. Het kunstwerk, gemaakt door lokale houtkunstenaar Dirk Reinders, symboliseert de geschiedenis van de locatie. De gebruikte kastanjeboom was ziek, maar biedt nu een mooi eerbetoon. Reinders werkt het kunstwerk binnenkort verder af. In Mil vindt van vrijdag 18 tot en met dinsdag 22 september opnieuw een gezamenlijk kermisfeest plaats op het Kerkplein. Na het succes van vorig jaar, waarbij verschillende organisaties samenwerkten, is besloten deze opzet voor te zetten. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, DJ's en regionale artiesten onder een grote overkapping. Stichting Carnaval Mil en het ondernemerscollectief Mil organiseren samen met InnerGo een inzamelingsactie voor tweedehands carnavalskleding. Vanaf dinsdag 8 september kan kleding worden ingeleverd bij InnerGo aan de Kerkstraat 9 in Mil. De verkoop start op 11 november 2026 met als doel carnaval toegankelijk te maken voor iedereen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
4: Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Vooral het noordwesten kan er later een klein beetje regen vallen. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht overheerst de bewolking, maar blijft het op veel plaatsen droog. In het noorden kan hier en daar wel een buitje vallen. De minimumtemperatuur ligt rond de 17 graden en de zuidwestenwind blijft matig en aan zee vrij krachtig.
0: Dan het verkeer in de regio op de A12 2 kilometer. Stilstaand verkeer tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A50 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Veghel Noord en Afrit Eerde. Op de A59 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Empel en Afrit Engelen. En 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Empel en Afrit Sertogenbos Maaspoort. En nog een kilometertje stilstaand verkeer op de verbindingsweg A59 vanuit Sertogenbos. Op diezelfde A59 ook nog 2 kilometer stilstaand verkeer tussen Afrit Rosmalen Oost en knooppunt Hintham. En dat zijn ze voor nu.
5: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik met het Land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het Land van Kuik. Het Land aan tafel, vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land.

0: Dit was toch wel de plaat waar ze destijds heel erg bekend mee werden. En eigenlijk hun grootste hit, kan je wel zeggen. Je luisterde naar Erasure, oftewel de mannen Vince Clark en Andy Bell met Sometimes. Ze treden trouwens ook nog steeds op, kan ik je melden, deze heren. Ook al worden ze al een klein beetje belegen, dat dan weer wel, zeg maar. Maar ja, goed, dat zijn van die dingen, hè. Daar doe je niks aan. Ja, we worden allemaal een dagje ouder, hè. Op dit moment hebben ze trouwens geen actuele concertdata, maar die komen er zeker nog wel aan, want ze gaan zeker nog wel in de toekomst verder met optredens, deze mannen van Erasure. Goed, die horen wel eens vaker hier in Afslag LVC. Even naar een Nederlandse muziek. Nieuwe Nederlandse muziek ook. Billy Dans en Tino Martin. En ik hoor niks.
1: En dit is nieuws.

0: gitaar op je radio met Joan Jett en de Black Hearts en I Love Rock and Roll. En daarvoor hadden we natuurlijk de nieuwe van Billy Dans samen met Tino Martin. En dat plaatje dat heette Ik Hoor Niks Geks. Ja, Amsterdamse pano's op de radio, hè, gezellig. Dan zou ik zeggen, ja, goed, ze moeten aandacht. Hè? Goed, we gaan even kijken naar het verkeer nog voor de laatste keer in deze aflevering van de show. Op de A12, daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. Hoe kan het ook anders? De Duitsers die moeten nog even werken. En dan op de A59 heb ik 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. En dat is tussen afrit Rosmalen-Oost en knooppunt Hintham. En nog 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Empel en afrit Sertogenbosch-West. En dat zijn ze.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
2: Hey fellas, I'm talking to you, you too. Do you guys know who I'm talking to? Those of you who go out and stay out all night and have the next day. Expect us to be home when you get there. But let me tell you something, the sisters are not going for that no more. Cause we realize 2 things, that you aren't doing anything for us. We gotta use what we got to get what we want.

Ja, dat was natuurlijk het protégé van James Brown in die tijd. Je hebt geluisterd naar Lynn Collins en Think About It. En het ritme wat er in deze plaat zit, die beat, ja, die sample daaruit, die is toch wel duizenden keren gebruikt in allerlei plaatjes en zo. Ja, dat gebeurde. Zometeen gaan we nog eventjes kijken op de beurs, lieve vrienden. Wat daar allemaal is gebeurd, ook al is het niet zoveel, want Amerika is gesloten.

0: Leuk is die eigenlijk toch wel eens een keer om de Nederlandstalige te horen, inderdaad. Meestal hoor je de Engelse. Hij is nog in veel meer talen verschenen, overigens. Je moet toch eens eigenlijk allemaal een keer opzoeken. Is misschien wel aardig. Deze Songfestival-winnaars destijds. Goed, we gaan even kijken naar de beurs. Daar is het ook alweer tijd voor. En ik heb afgelopen week al aangekondigd dat ik de edelmetalen en de crypto voortaan in dollars, in Amerikaanse dollars, ga vermelden. En waarom is dat nou? Nou, dat heeft ermee te maken dat het eigenlijk op alle andere plaatsen waarin dat spul gehandeld wordt, ook gebeurt. Dus dat is makkelijker vergelijken. Stel dat je overdag al via een andere bron de prijzen van je goud of zilver hebt opgevraagd, of van je bitcoin of ethereum, dan gebeurt dat eigenlijk in de meeste gevallen in dollars. Dus ja, dan is het ook wel makkelijker om dat ook gewoon hier te gaan doen. Dus vandaar, dat komt dan zo meteen. Eerst kijken we naar de AEX. Die sloot op 1115,8 punten. We vertrokken van 1113,5. Dat betekent 0,2% in de plus. Dan kijken we nog even naar de FTSE 100 in Engeland. Die sloot op 10.822 punten. Dat is 0,1% in de min. Ik ga Amerika wel even vernoemen, maar er wordt vandaag niet gehandeld. De beurzen zijn daar gesloten. Maar afgelopen vrijdag was ik er niet, omdat we natuurlijk de eerste aflevering van afslag LVC, nee, dat is niet waar, van Het Land aan Tafel hadden. En ja, daarom was er geen afslag LVC op vrijdag. Dat gebeurt sowieso niet meer, want voortaan kun je elke vrijdag luisteren naar Het Land aan Tafel. Goed, dan toch eventjes de standen van afgelopen vrijdag van Amerika. De S&P 500 sloot op 7719 punten en de Nasdaq op 26.507 punten. Nou, goed. Dan komen we bij de edelmetalen even terecht. Goud wordt verhandeld tegen $4,412.93. En voor zilver betaal je $66.33. Dan kijken we nog even naar de crypto tot slot.
1: Let op, de verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd. Dienen uitsluit.
0: Ik was nog niet klaar. Goed, dan kijken we nog eventjes naar de crypto tot slot inderdaad. De bitcoin die wordt verhandeld tegen $79.940. En voor een ethereum betaal je $2,496.
1: Let op, de verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd, dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

1970 voor Stevie Wonder en Yester You, Yester Me, Yesterday. Zo lang zit die man in de muziek, lieve mensen. Dat gaat al een tijdje door. Mooie plaat van deze Stevie Wonder. En daarmee komen we aan het einde van deze aflevering van Afslag LVC, lieve vrienden. Voor mij zit hij er weer op. Zometeen kan je gaan luisteren naar Rod Atone tussen 6 en 7 met zijn Tropical Vibes. Tropische klanken op de radio, terwijl je van je eten zit te genieten. Wellicht al, hè, dat zou kunnen. En daarna nog tussen 7 en 9 hebben we Jan van den Broek met De Wonderjaren. Morgenmiddag ben ik er weer met de nieuwe Afslag LVC. Dat doen we morgenmiddag natuurlijk weer gewoon om 4 uur hier bij Omroep Rot van Kuik. Veel plezier met History van Mai Tai. Dat is mijn laatste. Ik wens je een fijne avond. Eet smakelijk en tot morgen.

0: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandsfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeie Levenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit. Zondag 13 september. Een dagje uit voor het hele gezin.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.
5: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
6: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
7: Omroep Land van Kuik.
8: Dichterbij dan je denkt.
9: Check onze website. Omroeplvc.nl.
10: Dit is het nieuws. Goedenavond. Een Belgische verdachte die vrijdag in Amsterdam werd aangehouden in de zaak rond de dodelijke schietpartij in Overasselt blijft 14 dagen langer vastzitten. De rechtercommissaris bepaalde dit vandaag. In totaal zijn 35 mensen aangehouden, onder wie 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen en 2 Belgen, een Libiër en een Oekraïner. Door aanhoudende droogte is het waterpeil bij Kaup op de Duitse Rijn vandaag gedaald tot 34 centimeter en zakt verder naar 29 centimeter. Een week eerder stond het nog op 72 centimeter na regenval. De schepen varen daardoor met minder lading, wat hogere vervoerskosten veroorzaakt en ook meer schepen moeten worden ingezet. De Duitse bondskanselier Merz denkt niet aan aftreden, dat zei hij vanmiddag tijdens een persconferentie. Er werd hier meerdere keren naar gevraagd, maar zei niet weg te willen lopen voor zijn verantwoordelijkheid. Opgeven is voor mij geen optie, zei Merz, die verder zei dat Duitsland fundamentele hervormingen nodig heeft en dat hij zich daar met zijn coalitiegenoten voor wil blijven inzetten. Tijdens het verhoor door de parlementaire coronacommissie kreeg oud-premier Rutte een aantal uitspraken voorgelegd die als polariserend zijn ervaren. Bijvoorbeeld uitspraken van minister De Jonge over ongevaccineerden die ziekenhuisbedden bezet zouden houden. Rutte benadrukte dat de politiek wel de feiten mag benoemen, maar woorden als wappie vindt hij dan weer niet fraai. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
11: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment file op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Betekent dat 20 minuten oponthoud. Ook op de A16 richting Rotterdam sta je in de file. Vanuit Breda tussen knooppunt Zonzeel en afrit Dordrecht Centrum. Het rijdt daar langzaam over 15 kilometer met 20 minuten oponthoud. De meeste vertraging op de A27 richting Breda. Daar is vanuit Utrecht een ongeluk gebeurd tussen Lexmond en Werkendam. Het rijdt langzaam over 7 kilometer met meer dan een uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht en die blijft naar waarschijnlijkheid nog even dicht, want er is ook schade aan het wegmeubilair. Verder nog file op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen afrit Dussen en afrit Heusen doe je er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Start de motoren.
13: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
14: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
15: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur... en vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van...
2: Krakeren Boksmeer.
3: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
15: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
3: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
15: Rijd je weer met ons mee?
12: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
16: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
12: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
17: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
18: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Hola, buenas tardes. Buenos. Ja, amigos. Welkom bij Omroep Land van Kuik. Rotje is weer in de eter. Latin music. Tropical vibes. We gaan ervan genieten. We gaan dadelijk eerst beginnen met Grupo Comper. En aan iedereen de roetjes, hè. Met Ban Cuide.

0: Son verdadera met Como Quisiera. En je zult wel denken, hey, er wordt heel weinig gepraat. Ja, natuurlijk, lekker luisteren naar muziek. En ook vanwege de vakanties, hè. Ja, lekker ontspannen, geen slecht nieuws. Gewoon rustig aan en pak heerlijk een borrel. We gaan gauw verder met, ja, de Tropical Vibes van Roger.
1: Omroep Land van Kuik met Tropical Vibes.

Voetbal, tennis, hockey, bla bla bla bla. Interesseert het je ook geen reet? Rot Atto neemt je mee naar de meest tropische sferen. Dit is Tropical Vibes.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: denkt? Check onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond.
2: De Hardenbergerbrug bij Nijkerk is na een inspectie uit voorzorg gesloten en blijft minimaal 48 uur dicht. Volgens branchevereniging Transport en Logistiek Nederland kost deze afsluiting de transportsector dagelijks zo'n miljoen euro. Zo'n 13.000 vrachtwagens gebruiken deze brug dagelijks als verbinding met Noord-Nederland. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff zegt dat er vooruitgang is geboekt in het vredesproces tussen Rusland en Oekraïne. Samen met Jared Kushner sprak hij in Kiev en Moskou met Zelensky en Poetin. Volgens Witkoff zijn nieuwe trilaterale gesprekken tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten daardoor dichterbij gekomen. Een Belgische verdachte die vrijdag in Amsterdam werd aangehouden in de zaak rond de dodelijke schietpartij in Overasselt blijft 14 dagen langer vastzitten. De rechtercommissaris bepaalde dit vandaag. In totaal zijn 35 mensen aangehouden, onder wie 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen en 2 Belgen, een Libiër en een Oekraïner. Door aanhoudende droogte is het waterpeil bij Kaup op de Duitse Rijn vandaag gedaald tot 34 centimeter en zakt verder naar 29 centimeter. Een week eerder stond het nog op 72 centimeter na regenval. De schepen varen daardoor met minder lading, wat hogere vervoerskosten veroorzaakt en ook meer schepen moeten worden ingezet. En dan tot slot het weer. Vanavond worden er op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Dabri Techniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Het is maandagavond en we draaien de klok terug naar 2008. Het jaar van Barack Obama, de Olympische Spelen in Peking en de wereldwijde financiële crisis. De iPhone verandert langzaam ons dagelijks leven en sociale media worden steeds belangrijker. Muzikaal horen we Adele, Duffy, Coldplay en Amy Winehouse 2 uur lang terug naar een jaar waarin de wereld zichtbaar veranderde. Dit zijn de wonderjaren bij Omroep Land van Kaak. Hit the beat and take it to the best now.

0: 2008 was er aandacht voor jongeren die hun seksuele identiteit niet helemaal begrepen. Het Hoyo-kamp was een gezellig kamp voor jongeren tussen 13 en 25 jaar die rondliepen met homo, biseksuele of transgender gevoelens. Het doel was elkaar ontmoeten, ervaring delen en jezelf kunnen zijn in een omgeving waar daar ruimte voor was. Een initiatief dat jongeren de mogelijkheid bood om anderen met vergelijkbare ervaringen te leren kennen.
1: Het gevoel hebben dat je jezelf kunt zijn. Dat je geaccepteerd wordt en niet moeilijk hoeft te doen. Klinkt leuk, maar wat is er bijzonder aan? Dat de jongeren die op het Hoyo-kamp komen allemaal homo of lesbisch zijn.
2: Ik ben lesbisch, want anders zou ik hier niet zijn. En acceptatie is voor mij nog niet echt helemaal rond. Dat ik dus lesbisch ben. En ik hoop dat dat hier wat beter wordt.
3: Ik ben eigenlijk hier naartoe gekomen om wat meer mensen te leren kennen. En ook wat te ontdekken, zeg maar, wat andere jongen voor problemen hebben gehad over hun coming-out en dat soort dingen.
4: Je kan hier een hele gezellige week verwachten met 60 andere leuke jongeren. Natuurlijk wat informatie over homoseksualiteit, gezelligheid, nieuwe vrienden. We geven natuurlijk de informatie over de coming-out, over seksuele voorlichting. We geven een workshop flirten.
3: Dinsdag was dat, hebben we het gehad over coming out. Dus iedereen heeft zijn verhaal verteld, hoe het ging bij de ouders, familie, hoe die dat beleefden en dat soort dingen.
2: Ik woon in Friesland en daar is het, daar heb je gewoon niet zoveel homoseksuelen. Dus je hebt echt het gevoel dat je een beetje op een eilandje staat. En hier leer je echt allemaal homoseksuelen kennen. Dan heb je echt het gevoel dat je ook normaal bent, net zoals heteroseksuelen.
3: Er zijn gewoon heel veel dingen die homo's gewoon beter begrijpen dan hetero's. En dan is het natuurlijk hartstikke fijn om daar met homo's over te praten. En het is ook gewoon heel bijzonder om eens mee te maken om alleen maar met homo's te zijn.
4: Ze kunnen elkaar tips geven bij gesprekken van hoe vertel ik het aan mijn ouders, hoe vertel ik het aan mijn vrienden. Hoe ging het toen iedereen het wist van jou op school?
3: Je praat erover met anderen en die anderen die geven jou ook inzichten van ik heb het zo gedaan of ik heb het zo gedaan. En ik denk dat mensen die het nodig hebben heel erg kan steunen en heel erg advies kan geven. En ik denk dat dat echt ook een van de hele grote meerwaarden is voor die mensen.
1: Eén ding is wel duidelijk, het Hoyo-kamp is geen plek voor avontuurtjes en seksuele escapades.
4: Iedereen mag natuurlijk gewoon zoveel plezier hebben als hij of zij wil. Daarbij zijn seksuele handelingen niet toegestaan bij ons.
2: Je mag geen seksuele handelingen verrichten, maar zoenen mag wel bijvoorbeeld.
4: Daar kan je best 5 dagen mee wachten. Tot op heden heeft iedereen zich heel netjes aan de regels gehouden.
3: Ik vind het gewoon, ik vind het zo jammer dat het imago van homo's zo slecht bekend staat. En als je dan bijvoorbeeld zo'n evenement als Gay Pride staat zo, komt zo slecht ook in het nieuws eigenlijk. En als je dan hier kijkt, dan is zoveel gezelligheid en zoveel normale mensen. En dat zijn de homo's, denk ik.
1: En aan het einde van de week, hoe gaan de jongeren dan naar huis?
2: Ik denk met een heel tevreden gevoel.
3: Ik denk met heel veel nieuwe vrienden en met veel goede ervaringen.
2: Maar ik denk ook dat het wel tranen zullen zijn, want je leert zoveel mensen kennen. En in Friesland en Eindhoven is een aardig eindje van elkaar af. Dus je weet bijna wel zeker dat je heel veel niet meer ziet.

0: NOS-journaal aandacht aan het watergebruik in Nederlands huishoudens. Het onderwerp werd behandeld in de uitzending van 7 maart... waarbij werd teruggekeken naar het waterverbruik thuis in 2007. Het ging om een herkenbaar onderwerp... hoeveel water gebruiken we eigenlijk tijdens douchen, wassen, schoonmaken... en andere dagelijkse bezigheden. Een vroeg voorbeeld van de aandacht voor zuinig omgaan met water en energie.
1: Nederlanders gebruiken weer meer water. Alle campagnes en waterzuinige huishoudelijke apparaten ten spijt verbruiken we bijna 128 liter per persoon per dag. Dat is 3 liter meer dan een paar jaar geleden. En de boosdoener is de douche.
2: De Rainmaker heet die toepasselijk. En daarnaast hangt ook nog eens een extra handdouche. De moderne badkamers lijken tegenwoordig meer op wellnesscenters dan de plek voor een snelle douche. En daardoor stroomt er ook heel wat meer leidingwater door het doucheputje weg.
3: Er is een lichte stijging van het gebruik van water in de huishoudens... en dat komt met name omdat men vaker en langer onder de douche gaat.
2: Jarenlang daalde het waterverbruik van ruim 137 liter per persoon per dag in 1995... tot 123 liter in 2004. Maar daarnaast steeg het waterverbruik weer naar bijna 128 liter vorig jaar. Ook de badkamergiganten merken dat de consument zich weinig meer aantrekt... van de weeswijs met watercampagnes van de overheid.
4: Ja, de douchekop wordt groter...
2: Wat is de reden?
4: De consument wil toch comfortabeler douchen. En daardoor verbruiken we iets meer water.
2: 3 jaar geleden was nog maar bij 1% van de huishoudens een comfortbadkamer te vinden. Inmiddels al bij 3%. Maar het bad wordt minder gebruikt dan de douche. Slechts 1 keer in de 20 dagen.
5: Nou, ik vind het best meevallen. We gaan niet elke dag in bad. Wel elke dag douchen, maar niet elke dag in bad.
2: Het waterverbruik door het doorspoelen van het toilet is ook toegenomen. Waarschijnlijk het gevolg van de vergrijzing. En vrouwen gebruiken meer water. Bijna 15 liter meer dan mannen.
3: Vrouwen gebruiken meer water en dat komt omdat zij nog vaker onder de douche staan. En natuurlijk omdat ze ook heel veel in de keuken staan voor het eten bereiden... waar ze ook veel water gebruiken.
2: Watergebruikende apparaten als de afwasmachine zijn alleen maar zuiniger geworden. 3 jaar geleden gebruikte de vaatwasser nog 18 liter per beurt. Nu is dat nog maar 16 liter.

0: Voor PSV werd 2008 opnieuw een bijzonder voetbaljaar. Op de laatste dag van de Eredivisie stelde de club het landskampioenschap veilig. Het was alweer de vierde landstitel op rij voor PSV. Daarmee bevestigde de Eindhovense club zijn dominantie in de Nederlandse competitie. Voor supporters was het opnieuw feest. Na een spannend seizoen kon de kampioenschaal weer mee naar Eindhoven.
1: Goedenavond, opluchting en blijdschap bij PSV. Want op de allerlaatste speelronde van de competitie is de ploeg er toch nog in geslaagd de titel te pakken. Een 1-0 overwinning bij Vitesse was voldoende voor de vierde achtereenvolgende landstitel. En dat is uiteraard ruimschoots gevierd. In Arnhem na de wedstrijd, maar ook hier in Eindhoven met een rijtour door de stad. Eindigend hier op het Stadhuisplein, op het bordes waar de ploeg gehuldigd is. Een sfeervol feest, een prachtig feest is het geworden. En omdat het zo mooi was, gaan we nog eens even kijken naar alle prachtige hoogtepunten.

0: In 2008 kreeg de zaak rond de verdwijning van Natalie Holloway opnieuw aandacht. Peter R. de Vries maakte een televisieuitzending waarin Juran van der Sloot heimelijk werd opgenomen. De uitzending werd uitzonderlijk goed bekeken en zorgde voor veel discussie. Van der Sloot deed in gesprek uitspraken over de verdwijning van Holloway.
1: Uit het officiële politieonderzoek komt de volgende gang van zaken naar voren. Het is zondagavond 29 mei 2005. Juran zit in het Excelsior Casino van het Holiday Inn Hotel aan de blackjack tafel. Hij komt er in contact met een stel Amerikaanse studentes die voor een vijfdaagse vakantie naar het eiland zijn gekomen en in dit strandhotel verblijven. Eén van hen is de 18-jarige Natalie Holloway. Dit zijn opnamen van de bewakingsvideo van het Holiday Inn Hotel op Aruba van die avond. Dit is Juran en hier zit Natalie. Het wordt steeds gezelliger en Juran wordt verlaten die avond meegevraagd naar Carlos en Charlie's, een van de bekendste bars in het centrum van de hoofdplaats Oranjestad. Juran stemt in en belt twee vrienden om mee te gaan. Het zijn de broers Deepak en Satish Kalpoe. Juran belt dan zijn vader om hem op te pikken en later die avond verschijnen Deepak en Satish in een zilvergrijze Honda bij Jorans huis.

Het eerste uur van de Wonderjaren 2008 is voorbij. Eerst is het tijd voor nieuws, maar daarna gaan we nog een uur verder met muziek, herinneringen uit dit bijzondere jaar. De wereld stond aan de vooravond van de grote veranderingen met Obama, de financiële crisis en de snelle opkomst van smartphones. Blijf u omroep Land van Kuik, want na het nieuws zijn we gewoon weer terug.

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Dit is het nieuws. Goedenavond.
4: 4 F-35 gevechtsvliegtuigen vliegen woensdag tussen 2:30 en 2:30 over de Domkerk in Oslo als eerbetoon aan de overleden Noorse koning Harald. Eén vliegtuig verlaat de Missing Man-formatie en stijgt op, wat het heengaan van Harald symboliseert. Harald overleed op 28 augustus na 35 jaar als Noors koning. Duizenden mensen woonden in Belgrado de uitvaart bij van oorlogsmisdadiger Radko Mladic, die eind augustus overleed in de gevangenis in Scheveningen. President Vučić was onder internationale druk afwezig. De Europese Commissie veroordeelde de verheerlijking van Mladic, die veroordeeld was voor genocide op ruim 8000 Bosnische jongens en mannen in Srebrenica. De Hardenbergerbrug bij Nijkerk is na een inspectie uit voorzorg gesloten en blijft minimaal 48 uur dicht. Volgens branchevereniging Transport en Logistiek Nederland kost deze afsluiting de transportsector dagelijks zo'n 1 miljoen euro. Zo'n 13.000 vrachtwagens gebruiken deze brug dagelijks als verbinding met Noord-Nederland. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff zegt dat er vooruitgang is geboekt in het vredesproces tussen Rusland en Oekraïne. Samen met Jared Kushner sprak hij in Kiev en Moskou met Zelensky en Poetin. Volgens Witkoff zijn nieuwe trilaterale gesprekken tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten daardoor dichterbij gekomen. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
8: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Omroep Land van Kuik.

0: nieuws is voorbij. We gaan verder met de tweede uur van de Wonderjaren 2008 bij Omroep Land van Kuik. Een jaar van grote veranderingen, maar ook van geweldige muziek. Van Coldplay, van Adele, Kings of Leon en Duffy. De sociale media groeide, smartphones veranderden ons leven en ondertussen staat de wereld aan de vooravond van een financiële crisis. Tijd voor nog een uur muziek uit 2008.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Een scholengemeenschap in Leeuwarden kreeg in 2008 een forse boete omdat er te weinig les zou zijn gegeven. Pieter Jelles moest bijna een €250.000 betalen. 15 andere scholen kregen eveneens een boete, variërend van 2000 tot 81.000.

0: Volgens staatssecretaris Van Bijsterveld was er eerst gewaarschuwd, maar daarna volgden daadwerkelijk sancties. Het onderwerp zorgde voor discussie over onderwijstijd en de kwaliteit van lessen.
1: De familie Burger uit Rutten in de Noordoostpolder. De ouders verwonderen zich al jaren over lesroosters als gatenkazen. Die 1040 uren norm moet gewoon gehaald worden, vinden ze. En hebben met gelijkgestemde ouders de organisatie Meer Onderwijsmoed opgericht.
2: Een paar jaar geleden toen bemerkte ik dat mijn kinderen te weinig onderwijs kregen.
1: Lesuitval. Ouders maken zich er veel zorgen over. Blijkt uit gesprekken die het journaal voerde met tientallen ouders door het hele land. De meeste vinden de 1040 uren norm prima. Ook Pierre Diederen uit Roermond zit in Meer Onderwijsmoed. Zijn dochter zat op het VMBO.
3: Ik heb heel vaak bij de school aangekaart dat ik vond dat zij te vaak en onverwachts ook thuis op de bank hing. Terwijl ik verwachtte dat ze op school zat.
1: Hij diende een klacht in, kreeg gelijk. Hij is zelf leraar. Op zijn school wordt de 1040 uren norm gehaald. Door zijn ervaring als leraar en ouder zegt hij dat de norm makkelijk te halen is. Door bijvoorbeeld de lesuitval door het vergaderen aan te pakken.
3: Dus eigenlijk als een school het netjes doet, dan zou je volgens de regels gewoon na schooltijd moeten vergaderen. Daar worden die leraren ook voor betaald.
1: Of geen proefwerkweken meer houden. Die weken dat leerlingen alleen naar school gaan voor een proefwerk of zelfstudie.
3: De ervaring leert dat dat niet aan die leerlingen is besteed. Mijn eigen kinderen die vinden het schitterend als er proefwerkweek is, want ze zeggen van pa, we hebben een week vakantie.
1: De opstartdagen afschaffen, zegt hij. Kan ook die eerste dagen na de vakantie van alleen wennen en geen lessen.
3: Bijvoorbeeld in dag 1 halen de leerlingen het rooster op en gaan weer naar huis. Dag 2 halen de leerlingen de boeken op en gaan weer naar huis. En dag 3 krijgen ze een soort inleiding van de mentor en gaan weer naar huis.
1: De Kamer debatteert woensdag over de urennorm. De VO-raad, de organisatie van scholen in het voortgezet onderwijs, zegt dat de scholen te weinig tijd hadden zich voor te bereiden op de norm. Daarom wijzen ze de boetes af, waarvan ze vinden dat die indirect ook de leerlingen doet.

0: In Gent werd in 2008 alweer de 17e editie gehouden van de roeiwedstrijd De Slag om Gent. De wedstrijd werd georganiseerd door Carolus Quinto en de zeeschouts De Wilde Eend, in samenwerking met de stad Gent en de Vereniging voor Watersport. Het evenement bracht sportieve roeiers en watersportliefhebbers bij elkaar. Een mooie traditie op het water die in Gent inmiddels een vaste plaats op de kalender had.
1: Voor de zesde keer is vandaag de Slag om Gent gevaren. Een roeiwedstrijd is dat voor sloepen en vletten, georganiseerd door de Gentse zeescouts. De deelnemende boten roeien een parcours van 12 kilometer dat start op de Leien buiten de stad en dat hen brengt naar het historische centrum van Gent. Een verslag van Op het Water van Anne de Bie.
2: 3, 2, 1. Het is eigenlijk drie keer doodgaan onderweg. Het is een zware inspanning. Maar het is zo leuk om over die finish te komen. Al die mensen die roepen en die u aanmoedigen en zo. Dus het is gewoon, ja, als team iets bekomen is echt heel tof.
3: Maar voor het zover is, moeten de roeiboten een parcours afleggen van ruim 12 kilometer. Dat kost alle teams bloed, zweet en tranen. Roeiboten die eerst aankomen in Hartlegent zijn moderne sloepen, gemaakt uit licht polyester. Maar de Gentse zeescouts varen met de Carolus Quinto, een replica van een kapiteinssloep uit de 18e eeuw. En die is zwaar. En wat is jullie slogan? Na anderhalf uur zwoegen en ploeteren halen de zeescouts met hun Carolus Quinto de eindmeet aan de korenlei. De zeescouts eindigen zevende. Misschien zijn ze stiekem wel blij dat ze niet gewonnen hebben, want dit is de beloning voor de winnaars.
4: Hey!
5: Tadaa,
4: Jonas!
5: En wij!
4: Tot winnaar!

0: Televisiekijkers stonden in 2008 even vreemd te kijken toen Nederland 1, 2 en 3 tegelijkertijd uit de lucht gingen. Door een grote technische storing kwamen de drie publieke zenders ongeveer 40 minuten niet op tv. De storing zat in de eindregie in Hilversum. De oorzaak was op dat moment nog onbekend. Voor veel kijkers betekende het voorval geen televisie totdat de techniek het weer deed.
1: De tv-zenders Nederland 1, 2 en 3 konden vanavond een kleine 40 minuten geen geplande programma's uitzenden. Dat werd veroorzaakt door een computerstoring. In plaats van de reguliere programma's werd op alle zenders een live programma uitgezonden, de 3FM-actie Serious Request. Het is niet duidelijk waardoor de computerstoring werd veroorzaakt.

Ik wil nog niet naar huis van jou, krijg ik nooit genoeg. Ik wil nog niet naar huis voor de nacht, is het veel te vroeg. Ik wil nog niet naar huis van jou, krijg ik nooit genoeg. Ik wil nog niet naar huis voor de nacht, is het veel te vroeg.

Dit waren de wonderjaren 2008 bij Omroep Land van Kuik. We hebben 2 uur teruggekeken naar een jaar van grote veranderingen, bijzondere gebeurtenissen en natuurlijk veel mooie muziek. Bedankt voor het luisteren. Eerst is er het nieuws, daarna gaat de avond verder met meer muziek hier op Omroep Land van Kuik. Een mooie maandagavond gewenst en tot de volgende keer.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Wilbert Oort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbert Oort pakt flink uit met het legendarische Plattelandfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeie Levenplein en bij Outdoor Rock. Wilbert Oort pakt uit. Zondag 13 september. Een dagje uit voor het hele gezin.
0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
6: Dit is het nieuws. Goedenavond. Het gerechtshof in Amsterdam veroordeelde 6 verdachten in hoger beroep tot straffen van maximaal 11 jaar en 3 maanden voor hun rol rondom de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. De straffen zijn hoger dan de maximaal 7 jaar die de rechtbank in 2024 oplegde, omdat het hof de mishandeling van de man in Utrecht op 30 oktober 2019 als poging tot moord beoordeelt. De politie heeft vandaag opnieuw meerdere vuurwapens gevonden tijdens zoekacties in Overasselt. Dit volgde op de schietpartij waarbij een 51-jarige beveiliger omkwam en 2 agenten gewond raakten. In totaal zijn 35 verdachten aangehouden. 2 zijn vrijgelaten, maar blijven nog wel verdacht. Het onderzoek naar de gewapende groep gaat de komende dagen verder. 4 F-35 gevechtsvliegtuigen vliegen woensdag tussen 2:30 en 2:30 over de Domkerk in Oslo als eerbetoon aan de overleden Noorse koning Harald. 1 vliegtuig verlaat de Missing Man-formatie en stijgt op, wat het heengaan van Harald symboliseert. Harald overleed op 28 augustus na 35 jaar als Noors koning. Duizenden mensen woonden in Belgrado, de uitvaart bij van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic, die eind augustus overleed in de gevangenis in Scheveningen. President Vučić was onder internationale druk afwezig. De Europese Commissie veroordeelde de verheerlijking van Mladic, die veroordeeld was voor genocide op ruim 8000 Bosnische jongens en mannen in Srebrenica. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Start de motoren.
7: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
8: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
9: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van...
10: Truck Run Box Meer.
8: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
9: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
8: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
9: Rijd je weer met ons mee?
11: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Olympia 18 heeft zondag 6 september de bekerderby tegen Sandbeek met 5-1 gewonnen. Bij rust stond Olympia 18 al 4-0 voor. Deze wedstrijd was onderdeel van de poolfase van de KNVB Districtsbeker, waarin Olympia 18, De Zwaluw, Sandbeek en SSS 18 strijden om een plek in de volgende ronde. Een Aziatische tijgermug is aangetroffen langs de A73 bij parkeerplaats Hondsiep nabij Haps. Deze mug kan tropische virussen overbrengen. De NVWA voert donderdag een bestrijdingsactie uit in een straal van 500 meter rond de vindplaats. Bewoners ontvangen informatie per brief. De kans op ziekte in Nederland is momenteel zeer klein. Mensen wordt gevraagd om waarnemingen te melden. Schooldirecteur Wim Spijkerboer van basisschool De Waai in Kuik luidt de alarmbel over de hitte in klaslokalen. Slechts 1 op de 3 schoolbesturen ervaart een aangename temperatuur. De school heeft maatregelen genomen, zoals zonneschermen en folie, maar vraagt om politieke actie voor een gezond leerklimaat. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt er regen.
3: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik, met het land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het land van Kuik. Het land aan tafel, vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Klusbedrijf JSW.
1: De nummer 1 in Erco.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft gesloten omdat Rijkswaterstaat de veiligheid niet kan garanderen. Tijdens een inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlen sneller waren weggespoeld dan verwacht. Ook scheepvaart en wegen onder de brug zijn afgesloten. Rijkswaterstaat werkte aan herstel, maar kan nog geen datum voor heropening geven. De agenten die begin dit jaar geweld gebruikten bij een aanhouding onder het Bollendak bij Utrecht Centraal, hebben volgens het Openbaar Ministerie rechtmatig gehandeld. Er komt daarom geen strafrechtelijk onderzoek. Een agent hield een vrouw aan, terwijl omstanders een tweede vrouw, die filmde, hem daarbij hinderde. Het gerechtshof in Amsterdam veroordeelde 6 verdachten in hoger beroep tot straffen van maximaal 11 jaar en 3 maanden voor hun rol rondom de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. De straffen zijn hoger dan de maximaal 7 jaar die de rechtbank in 2024 oplegde, omdat het hof de mishandeling van de man in Utrecht op 30 oktober 2019 als poging tot moord beoordeelt. De politie heeft vandaag opnieuw meerdere vuurwapens gevonden tijdens zoekacties in Overasselt. Dit volgde op de schietpartij waarbij een 51-jarige beveiliger omkwam en 2 agenten gewond raakten. In totaal zijn 35 verdachten aangehouden. 2 zijn vrijgelaten, maar blijven nog wel verdacht. Het onderzoek naar de gewapende groep gaat de komende dagen verder. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
2: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

gebruik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 1915 of 915.

houdt ervan of niet, maar de jonge Nederlandse popsensatie Roxy Dekker laat met haar nieuwe single Bare Minimum weer van zich horen. Deze plaat rekent ze op haar kenmerkende, directe manier af met halfslachtige inspanningen in de liefde.

0: Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt er regen.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.

0: Wilbert Oort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbert Oort pakt flink uit met het legendarische Plattelandsfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeilevenplein en bij Outdoor Rock. Wilbert Oort pakt uit. Zondag 13 september. Een dagje uit voor het hele gezin.
1: Start de motoren.
2: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
3: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
4: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van...
5: Truck Run Boxmeer.
3: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
4: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
3: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
4: Rijd je weer met ons mee?
5: Omroep Land van Kuik.
3: Dichterbij dan je denkt.
2: Check onze website. Omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedenavond. In opsporing verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunter stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft gesloten omdat Rijkswaterstaat de veiligheid niet kan garanderen. Tijdens een inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlen sneller waren weggespoeld dan verwacht. Ook scheepvaart en wegen onder de brug zijn afgesloten. Rijkswaterstaat werkte aan herstel, maar kan nog geen datum voor heropening geven. De agenten die begin dit jaar geweld gebruikten bij een aanhouding onder het Bollendak bij Utrecht Centraal, hebben volgens het Openbaar Ministerie rechtmatig gehandeld. Er komt daarom geen strafrechtelijk onderzoek. Een agent hield een vrouw aan, terwijl omstanders een tweede vrouw, die filmde, hem daarbij hinderde. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedenacht.
3: Twee matrozen zijn door de militaire kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. Zij wist niets van de opnames. De rechtbank noemde het gedrag volstrekt onacceptabel. De matrozen kregen taakstraffen, voorwaardelijke detentie en moeten gezamenlijk 11.000 euro schadevergoeding betalen. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dit deed hij nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus nationale wetgeving hierover verwierp. Australië hanteert al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. In opsporing verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunter stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het darkweb verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Een heerlijke, openhartige track van de Amerikaanse indie-pop-sensatie Role Model in het dagelijks leven, Tucker Pillsbury heette. In zijn nieuwste single Harmony zingt hij over het vinden van rust, balans en de perfecte klik in een relatie na een periode van chaos.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen.
1: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
2: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
1: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
2: Rijd je weer met ons mee?

0: Dit is het nieuws. Goedenacht.
1: Twee matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. Zij wist niets van de opnames. De rechtbank noemt het gedrag volstrekt onacceptabel. De matrozen kregen taakstraffen, voorwaardelijke detentie en moeten gezamenlijk 11.000 euro schadevergoeding betalen. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dit deed hij nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus nationale wetgeving hierover verwierp. Australië hanteert al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. In opsporing verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunters stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het darkweb verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroepland van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroepland van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht.
2: Twee matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. Zij wist niets van de opnames. De rechtbank noemde het gedrag volstrekt onacceptabel. De matrozen kregen taakstraffen, voorwaardelijke detentie en moeten gezamenlijk 11.000 euro schadevergoeding betalen. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dit deed hij nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus nationale wetgeving hierover verwierp. Australië hanteert al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. In opsporing verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunter stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.